0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door roodrijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: we'll get through it anyway.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
3: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
2: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
4: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
2: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.

0: advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwe Zoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwe Zoom.

0: dialect in ere wordt gehouden. Mooi is luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal. Martien Kobussen presenteert alles dat het beluisteren waard is. Mooi is luisteren, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Voorst Veluwezoom.

0: We zijn er. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwe Zomer.

0: waar het dialect in ere wordt gehouden. Mooi is luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal. Martien Kobussen presenteert alles dat het beluisteren waard is. Mooi is luisteren, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Voorst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Van vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
3: Je luistert naar
4: Voorst Veluwezoom.

0: Stap in en maak de rit van je leven met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10, jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwezoom.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio79.nl.

0: radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was.

Zo wilden ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanța. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne.

Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. We besteden aandacht aan de jaarlijkse sponsortocht Tour de Dellen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het in de vaart houden van de wensambulance Gelderland. En hier in de studio zitten Marijn en Ton al. Daarnaast organiseert Damclub Ons Genoeg uit Wapenveld op zaterdag 30 mei het NK Schooldammen voor pupillen en heerden. Uiteraard staan we daar uitgebreid bij stil. Dennis Dekker schrijft regelmatig een column in de Schaapskooi. Ja, en deze week één om bij stil van te worden. Een column over waarde. En hij draagt deze ook straks integraal voor. Nieuwe heren, koffiecontact. Ja, u bent welkom op diverse ochtenden. Present organiseert dat. En Arnoldo nodigt u van harte uit. Ook besteden we aandacht aan zijn introductiemiddag Petang op 30 mei in Epe met Rob de Joden. En nemen Thij en Marianne plaats achter de microfoon om u enthousiast te maken voor de appgroep Thuis in Epe. Samen willen ze laten zien dat ze opstaan voor opvang, inburgering en participatie van nieuwkomers op een positieve en gelijkwaardige manier. Dick van der Veen, ja, hij was vanmorgen aanwezig bij het tweewekelijks persmoment van de gemeente Heerde. En hij sprak met wethouder Haring over maatwerk van de biodiversiteit en met wethouder Van Ommen over kinderarmoede. En deze week ontbreken nog Wilfried Elsega en William Hulshoff, want die genieten beiden van vakantie. Techniek is in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Value Zoom. Van harte welkom.
2: Hey,
3: we zijn er.
4: Voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
5: Je luistert naar
2: Force Value Zoom.

0: Ja, deze plaats was When I Stand van Owen James. De akoestische versie. En die is op verzoek van een luisteraar. Die vroeg of ik die wou draaien die kanker heeft. En aan hem dragen we hem op. En waarom draai ik die? Want we gaan bij, niet het onderwerp kanker. Maar wel het onderwerp van de laatste wens klaarstaan. De wensambulance en de Tour de Lens. Wat die met elkaar te maken hebben. Dat gaan Tom en Marijn u uitleggen. Heren, van harte welkom in de studio.
1: Fijn, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Al jaren volgen we Tour de Delle. Hoe lang bestaat het al ongeveer?
1: Nou, de Tour de Delle, dat is al heel lang, want het was voorheen, we gingen dat via Kika.
0: Ja.
1: Maar in het kader van de coronatijd is dat toen gestopt, zeg maar. Dus die organisatie heeft ook al gezegd van nou, dan stoppen wij ook. En toen kwam de penningmeester van de wensambulance Gelderland, die kwam met het idee van jongens, kunnen we dat niet overnemen? En dan maken we de Tour de Delle Tour de Delle. En dan is de opbrengst, die gaat in zijn totaliteit dus naar de wensambulance Gelderland. En Flevoland is er sinds kort ook bijgekomen.
0: En is het al na corona direct opgepakt of is het...
1: Ja, Johan die heeft dus de draaiboeken allemaal gekregen, alle gegevens die je nodig hebt. Want er komt heel wat voor kijken. Dat je denkt van, oh, dat gaan we organiseren. Maar zo werkt dat in Nederland helaas niet. Die heeft dat opgepakt en die heeft wat mensen bij elkaar gezocht. Waarop Marijn aan de andere kant zit. Of aan de andere kant tegenover ons zit. En die is er ook via de wensambulance bijgekomen. Maar dat kan hij ook zelf vertellen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
1: Nou, ik
0: ben...
1: Bij Tour de Delle ben ik bijgekomen omdat ik radiowerk deed bij Elburg in die tijd. Voor het radiogedeelte dan, verslaggeving en onderweg. En de facilitaire medewerker van toen de Tour de Delle, die had aangegeven dat hij er vanwege omstandigheden mee moest stoppen. Nou, ik heb horeca en allemaal meer. Dus zo kwam Johan Hutten, die ik ook al jaren ken, bij mij terecht van, Ton, zou jij het facilitaire gedeelte over willen nemen? Nou, daar heb ik over nagedacht en gekeken van, wat houdt het allemaal in? Nou,
0: ja, ook dat van tevoren natuurlijk.
1: Ja, nou, viel reuze mee. Maar hij zegt ook, we zijn een team, we zijn een bestuur en we doen het ook met z'n allen. Alleen de poppetjes hebben wel een bepaalde invulling, met name voor de dag. En zo ben ik erbij gekomen. En zo heb ik de afgelopen 2 jaar de radio gedaan. Voor Nunspeet dan sinds 3 jaar nu. En de organisatie voor de Tour de Delle. En dat ging perfect.
0: Die mix die dag dus voor jou.
1: Ja.
0: Ga je dit ook nu ook weer doen?
1: Nee, het radiogedeelte dat gaat naar onze collega's van de Loco en de Loe. Die maakten weer Kika, Tour de Delle FM van die dag. En Radio Nunspeet sluit zich daar deels bij aan in de kader van de interviews die dus gemaakt worden. Die gaan ook naar richting Nunspeet.
0: Ja, in het verleden, voor de corona, hebben wij met Kika ook wel eens een keer meegedaan. Ja. Dat kan ik me herinneren tenminste. Dus als toenertijd Radio 794, inmiddels RTV 794. Ja. De wensambulance wordt al genoemd. Wensambulance Gelderland, want daar gaat het dus, is het goede doel. En degene naast me zit, Marijn, is helemaal betrokken bij die wensambulance. Hoe ben je bij de wensambulance terechtgekomen?
2: We gaan een klein stukje terug in de tijd. Dat gebeurde toen mijn oom overleed. Ik had een hele goede band met mijn oom. Die heeft mij ook geholpen met het bedrijf. En helaas is hij komen te overlijden. Vlak voordat hij overleed, wou hij eigenlijk gebruik gaan maken van de wensambulance. Om zijn jongst geboren kleindochter nog te kunnen zien. Helaas ging hij sneller achteruit en is dat niet gelukt. Tijdens de kerkdienst, de afscheidsdienst, werd er gecollecteerd voor de wensambulance. En dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Zo slim als ik ben, had geen geld bij me. Ik heb de collectant beloofd.
0: Toen was de QR-code nog niet zoals nu. Dus,
2: precies, nee. Toen heb ik de collectant beloofd dat ik het op een andere manier ga rechtzetten. En ben dus vrijwilliger geworden bij de wensambulance.
0: Je hebt je aangemeld. Wat krijg je in een opleiding? Hoe gaat dat? Zijn er nu al luisteren die zeggen, oh, ik wil ook al wat betekenen voor die
2: zeker,
0: wensambulance.
2: Ja. Op de wensambulance zitten 2 mensen. Een verpleegkundige en een chauffeur. Beide worden intern ook opgeleid. Als chauffeur krijg je een...
0: Jij bent chauffeur?
2: Ik ben chauffeur. Daarnaast doe ik ook nog, deed ik wat voor... voor social media, voor de wensambulance. Uiteindelijk ben ik dat voor Tour de Delle gaan doen. En was dat een beetje te veel. Dus ik heb voor de wensambulance doe ik geen social media meer.
0: Maar wel je chauffeur nog steeds. Chauffeur. Moet je daar speciale eisen dan? Ja, je moet een ongetwijfeld rijbewijs hebben, anders wil het natuurlijk niet.
2: Maar... Nee, dat laten we daar maar mee beginnen dan. je moet dus kunnen rijden. En ook al, je krijgt eerst een soort van proef om even te kijken of je dat in je hebt. Want de ene rijstijl is de andere niet.
0: Nee.
2: En als je met persoon achterin rijdt, dan moet je dus wel rekening mee houden. Niet hard over de drempeltjes heen, niet de scherpe bochten. En wat wel heel erg leuk is, is als je zo'n opleiding krijgt. Volgens mij zijn er 2 avonden. Dan mag je ook even achterin de ambulance liggen. En dan gaat een collega rijden. En die rijdt een rondje op een hele voorzichtige manier. En die rijdt een rondje, nou ja, dan heb je het gevoel dat je naar de achtbaan zit. Als je dood, als je erg ziek bent, dan wil je dat niet. Dus je moet vooral dingen leren afleren in plaats van aanleren.
0: Ja. Dus zo ben je dus als je voor uiteindelijk op de wensambulance terechtgekomen.
2: Ja, en heb je ook de andere kant. Je merkt pas wat het eigenlijk is als je zelf een keer meegaat. Je kan zo ontzettend veel betekenen voor familie en voor de persoon zelf. Eigenlijk door iets heel kleins. Je gaat een dagje weg, je gaat mee op wens. Het is heel gek hoe snel je connect met de familie. Je voelt je even onderdeel van.
3: Ja, maar die ken je niet natuurlijk.
2: Die ken je niet, nee. En je zit bij een kerstmaal. Je gaat mee uit eten. Je gaat met ze mee de dierentuin in. Of dat vertel je zelf even. Naar de kust. Dat is ook iets wat vaak meekomt. De zee, dat is toch een groot onderdeel van mensen hun leven. Veel herinneringen aan. Dus dat is ook iets wat vaak voorkomt.
0: Ja, jij bent een chauffeur op die wensambulance geworden, nog steeds actief. Hoeveel mensen zijn actief in? Want je zit bij wensambulance in
2: Gelderland.
0: In Gelderland. Met hoeveel ben je actief daarin? Weet je dat zo?
2: Weet jij dat, Joost?
1: Ja, ik weet het zo wel ongeveer. We hebben ongeveer een 150 vrijwilligers. Maar we hebben 2 locaties. We hebben een locatie Elburg en we hebben een locatie Lienden. De provincie Gelderland is zo groot. En we kregen dus ook met name uit die kant heel veel verzoeken. Nou, toen heeft het bestuur besloten om ook te kijken of ze een locatie in Lienden konden vinden. Dat hebben ze ook gevonden. En we hebben nu, denk ik, een half jaar geleden is die locatie vergroot. Want die was te klein, ze konden de auto's niet kwijt enzovoort. Nu is daar een hele mooie locatie gekomen waar ook 2 ambulances staan. Er zijn er nu 4 totaal, dus kun je nagaan.
0: Ja.
1: En in de totaliteit ongeveer een 150 vrijwilligers. En het mooie van die vrijwilligers, dat zijn dus de chauffeurs met een opleiding, zoals Marijn er zei. En dus de verpleegkundige opleiding. Maar als er een wens wordt uitgeschreven, dan komt daar, de poppetjes worden daarbij gezet. Maar die poppetjes weten eigenlijk niet wat de bedoeling is. Het kan zijn, want je hebt zeg maar zo voetbalfans, maar iets, die dus heel graag. Dat maakt allemaal niks uit. Je krijgt gewoon zeggen van oké, op zondag zo en zo laat mag jij naar PEC Zwolle, Ajax, Feyenoord. En de andere keer dan kan het zijn dat je naar een theatervoorstelling gaat. De wensen komen 24 uur per dag, kunnen ze binnenkomen bij een meldcentrum, zeg maar. En die gaat dat uitzetten van A tot en met Z. Zoals Marijn, die krijgt dan een belletje of een beeldje van Marijn, kun je rijden? Marijn kijkt in zijn rooster, ook voor zijn werk. Mooi bedrijf trouwens. En dan zegt hij, oké, nou, dan wordt dat ingevuld. Marijn en mevrouw of meneer die... Nou, de auto's staan altijd klaar, moeten afgetankt staan, enzovoort, enzovoort. En dan heb je de rijopdracht en dan weet je precies wat je gaat doen.
0: Maar kan het ook wel een spoed zijn? Ja.
1: Ja, dat kan. Ik heb enige tijd geleden gehoord dat een mevrouw was bevallen. En die wilde nog heel graag met haar pasgeboren babytje, een paar minuten oud, nog heel graag naar haar vader toe die in de hospice lag. Die wens is uitgezet en binnen 10 minuten reed de auto. De chauffeur is opgestapt in Wapenveld, de andere verpleegkundige erbij. Zijn regelrecht heen gegaan, want de verloskundige had ook gezegd, als je dat wil doen, moet je het nu doen. Er zit nog zoveel in jouw lichaam dat je dat nog kunt opbrengen. Dus die mevrouw is met dat kleine babytje van een paar uur oud in ambulance gegaan naar haar vader. En die heeft dat babytje nog kunnen zien en de beste man is kort daarna overleden. Dan kun je zien hoe scherp men kan zijn. Maar het kan ook zijn dat er zeg maar een week of 2 weken tussen moet zitten. Maar het is precies, kan een bruiloft zijn, kan een begrafenis zijn. Nou, maar één zeggen, of naar de kust. Ja, alle mogelijkheden.
2: Dat wou ik net zeggen. Ja. Dat zijn wel toch wel de mooie dingen. Maar je hebt ook wel hele minder leuke dingen. Mensen die oud zijn, die komen te sterven, die dat weten. En dan overlijdt op dat moment ook een man of een vrouw of een ander familielid waar ze graag naar de begrafenis mee wil. En ook dan is het een bijzondere dag. Want je gaat met zo iemand mee naar een begrafenis van een echtgenoot.
0: Ja.
2: En je moet daar.
0: Ja, wat je net zegt, je stapt in hun leven dan.
2: Je stapt echt in hun leven. Je krijgt verhalen te horen. Je ondersteunt ze ook, want er komt een hoop verdriet langs. Het is echt gewoon meer dan alleen maar van A naar B rijden.
0: Wat doet het met jou dan? Want je krijgt toch als op die wensambulance van alles mee.
2: Ja, dan moet je dus wel kunnen. En dat is ook iets waar je gewoon achter moet komen. Je moet kunnen rijden, maar je moet ook met de emotie van een ander om kunnen gaan.
0: Na afloop dan kom jij thuis, zeg maar even, en dan kan het dus zijn dat je aangrijpt nog?
2: Dat kan. Ik heb wel ervaren dat je het echt samen als team doet. Als team dan doe je zo'n rit en praat je na. En het is gewoon een hele fijne organisatie waarbij je wel wordt opgevangen.
0: Ja. Ja, en die organisatie kan niet zonder benodigde kosten natuurlijk. Want het moet bekostigd worden, ja. Donaties, schenkingen, et cetera. Maar u kunt er wat voor doen, luisteraars. U kunt meedoen aan de Tour de Delle, vertel.
1: De Tour de Delle is dus de lopen, fietsen, skileren mogelijkheid. Vorig jaar hebben we iemand gehad die heeft een triathlon ervan gemaakt. Dat is dus nu 27 juni. Start en finish is bij de voetbalvereniging Ovios. Omdat dat centraal ligt en het rondje ook precies past.
0: Dat is in Oldenbroek, hè?
1: In Oldenbroek, ja. Bij de voetbalvereniging, ja. 27 juni, 's morgens om 9 uur is de officiële start. We hebben dit jaar de aanmelding gekregen van de commissaris van de Koning. Die had ervan gehoord toen bij de opening in Linde. En die zegt van, ik loop de Nijmeegse Vierdaagse. Ik kom naar Oldenbroek en wil ook dit jaar jullie ondersteunen. Nou, dat is natuurlijk voor ons als PR is dat natuurlijk prachtig mooi. De burgemeester van Oldenbroek en de burgemeester van Heerde, Marijn, ja. Jij, die zullen dus met hun drieën de start doen bij Ovios. Nou, de commissaris van de Koning loopt mee. Nou, dat is natuurlijk al een mooie PR-werk. Mensen schrijven allemaal in, €25... En voor die €25 krijg je dus het shirt van de dag. Nou, het shirt van de dag, daar staat dus Tour de Delle op. En het jaartal, dus dat wordt in dit geval wordt dat dus 2026. Ja, het gaat ook om zo snel. Dat is dus een beeld. En iedereen die dus meedoet, die loopt, fiets, rijdt in dat oranje, in dat rode shirt, moet ik zeggen. Zoals ze hier ook op de foto staan. We hebben een folder voor ons liggen. En dat is één heel groot mooi lint. En ja, de sponsoren die hebben dit jaar zeg maar in de rij gestaan. Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt.
0: Nou, zegt al genoeg, hè, waar jullie staan. En voor het goede doel. Ja. Hey, ik ga zo met je verder praten. Dick heeft namelijk ook een toepasselijke plan nog uitgezocht. Want je had het over lopen. Maar je kunt het ook doen op de fiets.
3: 1, 2...

0: Als al die mensen gaan bellen op die dag, Tom, dan is het een spektakel van je welste. Want hoeveel mensen doen mee ongeveer op de fiets, wandelend, lopend?
1: We hebben vandaag de 400ste inschrijver binnengekregen. Vorig jaar hadden we er zowat 850, 860. En we zouden heel graag naar duizend willen. Maar het heeft heel erg stilgestaan. We hebben vorige week nog een vergadering gehad. Daar zit je ook met Marien, zat er ook bij. En toen was de secretaris die er dus allemaal bijhoudt. Zei, jongens, we gaan het niet redden. Maar de voorzitter, Johan Hurt van de Tour de Lille, zei, rustig aan het gaat komen. Nou, nu zien we in één keer dat die boost komt van dat de mensen zich gaan aanmelden. Nou, we doen aan alle kanten nu ook de PR, maar die loopt ook al langer. Maar het kwartje begint nu te vallen en we weten ook dat het in de laatste dagen, weken, lopen die inschrijvingen. De inschrijving is tot 7 juni.
0: Oké, okay, je kunt ze nu al inschrijven.
1: Ja.
0: Want ik wou zeggen, het is over een maand pas. Maar ja, tot 7 juni kunnen ze inschrijven. Waarom die datum?
1: Ja, omdat wij, zoals je hier ook op die foto's ziet, en de dames en heren thuis zien het niet, maar straks hoor je in, die shirts moeten besteld worden.
0: Okay.
1: En die drukker, die moet dus zeg maar zo'n 1000 van die shirts drukken. Dus we hebben nu vorige week donderdag overlegd dat wat we nu binnen hebben aan inschrijvingen, die gaan alvast naar de drukker toe. Dat die weet wat formaten die vast kan draaien. Zodat hij niet in één keer zeg maar in een week of twee weken 1000 shirts moet draaien.
0: Dus nee, dat snap ik ook. Aan de hoofdsponsor komt erop te staan, et cetera. Ja. Dus met de sponsorovereenkomst. Mensen kunnen zich opgeven. Hoe kunnen ze mensen zich opgeven? Hoe gaat het? Want ik zie een mooie QR-code, maar die kan ik niet op de radio laten zien.
1: Nou ja, je zou het kunnen proberen. Dan maak je gelijk nieuwe radio trouwens. Maar goed. Nee, dat is gewoon. Volgens mij, dan moet ik even kijken, Marijn. www.tourdedellen.nl. En Tour is dus met OE.
0: Niet zoals Tour Frans, maar Tour de Dellen.
1: Tour de Dellen. En daarop komen de gegevens allemaal te voorschijn. Marijn, die, als het niet goed is, Marijn, moet je aanvullen.
2: Ja, nee, zeker goed. Ik zei al eventjes van tevoren dat ik ook de Facebook en de social media van Tour de Dellen doe. Ook daar staat heel veel informatie over en linkjes naar de website. Dus Google even Tour de Dellen en dan kom je vanzelf.
0: Dat kan op Facebook ook en et cetera. Dus even mijn Google ook, zij bovenaan denken.
2: Tour de Dellen, als je dat onthoudt, ben je al een heel end. Ja.
0: Tour de Dellen. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven, kost €25, begrijp ik. Ja. Als mensen zeggen, ik wil meer geven, is daar ook iets voor?
1: Daar kun je dan
2: daar komen we bij het volgende punt. We hebben een steunactie opgezet. Dat is voor mensen die ons willen sponsoren. Maar daarnaast kun je ook laten sponsoren als je meedoet. Dus als je gaat wandelen, 30 kilometer fietsen of skileren of hoe dan ook. Je kunt je aanmelden bij steunactie. Dat is ook weer via de website of via Facebook te vinden. De steunactie, daar kun je je buren, familie, iedereen jou laten sponsoren. En dat gaat allemaal digitaal. Dus je hoeft niet heel erg moeilijk te lopen doen met geld. En het geld gaat ook wel rechtstreeks naar de bankrekening van Tour de Dellen en daarna weer naar de wensambulance.
0: Dat je zegt, ik moet 2500, ik wil me inzetten voor €2500, noem maar wat. Dan is dat jouw streefbedrag dan of zo?
2: Ja, dat kan, ja. In totaliteit hebben we bedacht dat we 20.000 willen binnenhalen op deze manier. We zijn al op de 8800. Dus
0: maar
2: moeten
0: ik haal
2: nog
0: iemand
2: even
0: aan. Dus ik denk, nou, als iemand zegt, ik wil dat doel hebben voor me.
2: Ja, graag. Ja, want je maakt als het ware je eigen kleine onderdeel daarvan. En daarin kun je ook je eigen streefbedrag neerzetten. En kun je mensen appen, dat zelf delen via social media en dat soort dingen. Nou, en dat loopt ontzettend leuk, want iedereen ziet hoe betrokken je bent.
0: Nee, dat snap ik.
2: Ik zat nog even te denken, dat wou ik nog er even ingooien. De wensambulance is er voor iedereen. En zelfs zou het voor jezelf kunnen zijn. Dat maakt het zo bijzonder, laat ik het zo zeggen. En tijdens wandelen met de burgemeester heb ik de heer Prinsen gevraagd of die. Ik ben een beetje wandelen.
0: Dat is voor de luisteraars die niet weten en die in een andere gemeente wonen. Ja, de burgemeester hier wandelt één keer in de maand. Dus,
2: En dan met burgers. Ja, en dat was ontzettend leuk. Ik vond hem heel.
0: Even een zijstapje hoor.
2: Ik vond het heel leuk, heel spontaan. En we hebben het overal over gehad. En onder andere hiervoor. En hij hoeft er niet lang over na te denken. Dat ging hij gewoon doen. Het is een onderwerp wat iedereen aanspreekt. En dat is terecht.
0: Ja. Die Tour de Dellen en inderdaad de wensambulance.
1: Ja, nou ja, goed, wat we twee jaar geleden hebben meegemaakt. Toen was het een bedrijf hier uit Heerde. Die hadden hun collega verloren. En die vonden dat in aanleiding van Tour de Delle en het verhaal wat daarachter zit, dat ze zeiden van wij moeten als winkel zijn, winkelconcern, moeten wij daar wat voor gaan doen. Die hebben in de winkel een actie op touw gezet en die hebben, dacht ik, met 15 mensen uit het bedrijf, zeg maar, hebben ze die dag meegedaan en die kwamen met een cheque tevoorschijn. Nou, dan kreeg de koude rillingen van, ik meen dat 15.000 euro was of zo. En ja, dat was echt een binnenkomer. En dat gebeurt dus ook, dat mensen, bedrijven zeggen van, oké, wij gaan met als groep zijnde, het is een streekbedrag. Nou, we hebben nu al twee keer gehad dat de hoofdsponsor zegt van, ja, maar ik ga niet op, zeg maar, op, wat moet ik noemen, 55.203 euro zitten. Nee, dat moet een rond bedrag worden, dus die heeft, dat stort dat dan bij totdat er een strak bedrag staat. Nou, het eerste jaar hadden we 65.000 euro op die zaterdag. Vorig jaar 55.000, en dat kwam dus in dat er eigenlijk niet gelijk in die vorm wat groepen mee deden. Maar wij zijn gewoon, nu al is er al gezegd van, jongens, als we 20.000 euro binnenhalen, dan zijn we super tevreden. Maar daar gaan we al, ja, Marijn schudt al van, nou, ja, dat was een opmerking van onze voorzitter, maar dit, daar gaan we al, dat weten we nu al overheen. Maar nogmaals, iedere eurocent die binnenkomt, hoe groot, hoe klein het ook is,
0: is gaat, voor de wensambulance.
1: Dus, gaat daar naartoe en daar blijft geen eurocent tussen zitten. Wat een wens, die zat op 450 euro per keer, dus per dag. Maar die zit nu al ruim op 550 euro. Want de diesel is duurder geworden en noem allemaal maar op. Ja. En dat is ook best een uitgave. Maar die wens, die wordt betaald door de wensambulance en niet door de familie.
0: Goed dat te zeggen. Toch nog even terug naar die Tour de Delle weer. Ja. Want daar draait het ook om. Ja. 30 kilometer, is dat één ronde? Of?
1: Het is één ronde. Je start bij de voetbalvereniging Obios.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je dus de A28 over. Dan ga je door Wezep heen bij de verkeerslichten rechtsaf. Dan loop je dat lang stuk over de spoorlijn heen richting de Delleweg, moet ik het goed zeggen. Ja, en dan ga je naar de Knobbel toe, zoals dat op het harde heet. Dan ga je daar naar beneden, dan loop je het harde in. En dan ga je bij de verkeerslichten rechtsaf, dan kom je op de bovenweg.
0: Ja.
1: En die lus, die loopt weer terug naar het Overjosveld. Nou, de lopers die zeggen van, we doen het één keer, want het is 30 kilometer. We hebben fietsers die zeggen van, nou, oké, we gaan fietsen. Nou, ik kan rustig zeggen, mijn dochter, onze dochter, die wil hem dit jaar vijf keer fietsen. Dus 5 keer 3 is 150 kilometer. Dat is haar streven nu. We hebben vorig jaar een hele bekende wielerzaak in Elburg gehad. En de grote directeur van het hele verhaal, die zegt van, het is echt een sportman. Ik wil hem lopen, fietsen en skielen. En dat heeft hij ook gedaan.
0: Drie onderdelen.
1: 3 keer de onderdeel. En zijn zoon, die gaat vandaag, of die gaat 24 uur fietsen. Ook ten bate voor de Tour de Delle. Dus ook achter elkaar verschillende rondjes rijden, lussen rijden voor de Tour de Delle. En die gaat de laatste ronde ook de Tour de Delle dus rijden, die laatste 30 kilometer. Alleen dat moet hij dus doen. En dat is ook een verplichting. Want de mensen die dat rode shirt dan hebben, zijn ook verzekerd. Heel belangrijk. Dus we hebben met hun afgesproken. Hartstikke mooi dat je doet. Maar als je de Tour de Delle tocht in gaat, trek je het rode shirt dan. Kom je bij Start en Finish, dan mag je eigen promotieshirt aantrekken. Maar die heeft ook al een heel bedrag op staan. Marijn, kon je daarbij komen of niet? Nee, hè?
2: Ja, volgens mij zit hij al over de 5.000 heen.
1: Nou, moest ik
0: eigenlijk mooi toch. Ja. Is dat een leeftijdscriterium aan?
1: Nee.
0: Nee, ik vraag hem maar even.
1: Nee, sorry voor mijn antwoord. Dick van Veen, we hebben hem vanavond al genoemd. Die doet dus de Huis en Huisbladen. Die heeft al een heel interview gezet voor een man en vrouw. Ook al op leeftijd. Konden vorig jaar niet meedoen, omdat mevrouw was niet lekker. Die is verkeersregelaar en meneer wilde ook heel graag meedoen. Maar dit jaar hebben ze gezegd, er was een verjaardag die dag, zo was het. Maar wat er ook gebeurt, 27 juni zijn we met z'n beiden de dag, de actie van de Tour de Delle als vrijwilliger.
0: Hoe laat kunnen mensen starten?
1: De start is vanaf 's morgens 9 uur. En de laatste ronde voor de fietsers die mag ingaan om 3 uur. Want wij willen om 5 uur stoppen. Tussen 5 en 5:15. Dan gaat de penningmeester rekenen. En dat zal best wat werk worden, maar dat doet hij de hele dag al. En dan is er nog een evenement aan tot 5 uur.
0: Bij
1: Obios, de havenzangers niet. Het IJsselduo komt.
0: Ah, ja.
1: En dat is een half uur. En daarna gaan we over tot de cheque-uitreikingen. En dan, ja, wat het laatste bedrag zou zijn. Er is er maar één die het weet, is de penningmeester. Niemand verder.
0: Nou, mooi toch?
2: Ik wou nog even zeggen, ook kinderen zijn welkom.
0: Ja, vroeg en, jongen nou.
2: Ja, precies. Kinderen op voorzitjes of in...
0: Onder begeleiding natuurlijk van ouders, denk ik. Maar,
2: precies, die gaan mee. Maar er zijn verschillende voorbeelden. Ook verwijs ik even naar Facebook. Want daar staan die foto's wel op. Een bakfietsen en zo. En, ontzettend leuk. Een opa met een kleinkind. Ik vind het geweldig.
0: Dus zijn
1: niet gemotiviseerd, hè?
0: Nee.
1: Het moet wel echt fietsen zijn.
0: Moet een fietsen zijn.
1: Je mag geen motorrijden.
0: Nee. Nu zei je aan het begin, er komt heel veel bij kijken.
1: Ja.
0: Je noemt hier al heel veel deelnemers heb je. Je moet het rode shirtje aandoen voor de verzekering, et cetera. Maar je hebt ook verkeersbegeleiders nodig. Ja.
1: Verkeersbegeleiders die dus gaan doen. Die dus de Delle weg afzetten. Hebben vorig jaar een hele probleem mee gehad wat er was. En dan zou iemand met alle geweld toch die Delle rijden. Nou, dat is nog net geen proces geworden. Maar goed, de Delle weg is van de Defensie. Dus die sluit die
0: Zuidweg
1: weg af.
0: Dus.
1: Ja, de Zuidweg, ja. Die sluit hem af. En die dus heeft ook gezegd, van, daar komt er geen één op. Als er een militair oefening is, kom je er ook niet op.
0: Nee.
1: Dus dat is gewoon, verkeersregelaars. De groenploeg van Overjos, dat is ook een man of 10, 25. Staan de hele week voor ons klaar. Maken zorg dat het sportpark klaar op zorgt. Dat alle borden wegkomen in het hele traject. De lunchpakketten moeten allemaal gemaakt worden.
0: Ja, ik wil die eens nu even noemen, de vrijwilligers. Dus.
1: Ja, het zijn allemaal groepen die dus die dag, die komen allemaal bij elkaar. Basis van Overjos. En daar het groenploeg, waar ik al zei, nou, dan al onze eigen vrijwilligers. Het geluid moet geregeld worden. Nou, dat is geregeld. We hebben dan twee artiesten die dit keer komen optreden. Voor volgend jaar hebben al artiesten zich aangemeld. Dus dan kun je zien hoe dat al loopt. Die hebben hem nu al in de agenda gezet. Dus het is één feestdag in de kleur rood.
2: Nou, je vergeet de EHBO nog, die ook echt wel heel belangrijk is.
0: Die heb je nodig.
2: Ja, zeker weten. Ja. Voor alle blaren enzovoort enzovoort. Maar wij beginnen met vergaderen al in december met alle voorbereidingen.
0: We zijn ook alle vrijwilligers.
2: Vergunningen aanvragen. Ja, wij zijn ook allemaal.
1: Hoeveel vergunningen denk je dat we nodig hebben?
0: Ja, heel veel. Ja, tegenwoordig wel dus.
1: Meer dan 7. En de laatste is vorige week binnengekomen. Dus kunnen we.
0: Is in ieder geval gelukt. Tour de Delle staat in de stijgers. Zaterdag 27 juni aanstaan. En bent u vanaf 9 uur, kunt u starten. Maar u moet zich inschrijven. Tot en met 7 juni kan dat. En dat kan via de website toerdedellen.nl. Wilt u meer informatie? Schakel op sociale media. Maar google even Tour de Delle. Tour met OE. En daar staat al informatie op. En ik hoop dat u de weg weet te vinden daarheen. Tom.
1: En op de dag zelf kan ook nog ingeschreven worden. Alleen we weten natuurlijk niet of je dan het gesponsorde shirt ook hebt. Maar een shirt is er in ieder geval. Maar dan betaal je €35. Vanwege alle administratie die deel volgt.
0: Nou, goed dat je het zegt. Maar in ieder geval, wacht er in ieder geval niet op. Doe het nu. En zoek sponsors of bedenk een leuke actie. En haal geld op voor Wensambulance Gelderland. Ton en Marijn, dank.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
3: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

En de koffie inderdaad, ligt zit u aan de koffie, daar knapt een mens van op. We zouden proberen contact te zoeken met Arnoldus Spierenburg, van Present over een nieuwe activiteit die ze gaan organiseren onder het mom van koffie en contact. Maar we hebben nog geen contact met haar kunnen krijgen. We gaan het een keer proberen. Mocht het zelf horen, bel even met de studio. 0578-694x5. Aanstaande donderdag kunt u trouwens weer luisteren naar het programma Brunch van 9 tot 12 op deze zender. En luister daar ook eens een keer naar. Nog even naar Tour de Dellen, want ik kreeg nog net een vraagje binnen. Inschrijven nogmaals kan via toerdedellen.nl. Toerdedellen.nl. Dan wil ik u attenderen op een concert op zaterdag 30 mei aanstaande. Stichting Cultureel Platform Epe heeft ook dit seizoen namelijk diverse optredens op het programma staan. Pianist Ishoka Velzel speelt zaterdag 30 mei een concert in de theaterzaal van het Epe Culturus aan de Stationstraat nummer 25. De aanvang is 8 uur en de deuren gaan open om 19:30. De entreekaarten kosten €20. En er zijn maximaal 100 kaartjes beschikbaar. Het belooft een mooie avond te worden vol prachtig pianomuziek, emotie en beleving. Ze mixt namelijk klassiek, volksmuziek, jazz, pop en improvisatie tot een verrassend geheel. En kaarten zijn te reserveren via de volgende website: cpeepe.nl.

0: Helaas hebben we geen contact kunnen krijgen nog met Arnolde Spierenburg van Presente over het koffiemoment. Misschien zometeen. Maar we hebben wel onze volgende gast aan de telefoon. Dit is een clublied van Joy de Boer. Of we gaan het hebben over petang. En dat doen we met Rob de Jode. En hoe lang speel jij deze sport al?
1: Ik speel nu weer een jaar of 4.
0: Oké.
1: Okay. Dus ook veel te laat begonnen.
0: Had je eerder moeten doen dus.
1: Had veel eerder moeten doen, ja.
0: Luisteraars die zeggen, ja. Ik draai wel Joy de Boer, maar ik noem het anders. Wat is het verschil?
1: Joy de Boer zijn de algemene balsporten in Frankrijk. En wat wij hier in Nederland spelen, dat spel heet petanque.
0: En wat houdt petanque in?
1: Petanque houdt in dat je met vier, of met z'n twee, of met z'n vier, of met z'n zes tegen elkaar speelt. Er wordt een butje uitgeworpen. En uiteindelijk is het zo dat je moet zien dat je van jouw partij de meeste boels dicht bij het butje hebt zijn liggen.
0: Oké, okay. In de zomer zie ik dat in Frankrijk altijd.
1: Ja, in Frankrijk iedere dag, hè? Ja.
0: Oké,
1: okay, ja, dat klopt.
0: Dagelijks dus, oké.
1: Okay. Daar wordt dagelijks gespeeld, ieder dorpsplein, overal kun je spelen.
0: Heb jij er wel gespeeld in het buitenland?
1: Nee.
0: Nee, ik kon zijn dat je in Frankrijk aansloot en denkt, hé,
1: daar ga ik. Ik moet even wachten tot ik gepensioneerd ben.
0: Maar het had ik eerder kunnen natuurlijk, dat je vakantie waren. Daar ga
1: daarom,
0: ik mee.
1: Ja, had gekund. Nou, de Jeu de Boelbal, de tangballen gaan altijd mee op vakantie, hè?
0: Dat wel.
1: Daar, die gaan altijd mee.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, met Koningsdag hebben jullie dat, waar jullie aanwezig in het Loefpark. En toen kregen jullie veel reacties. Klopt. Vertel.
1: Nou, we werden eigenlijk gevraagd omdat de duifschieten gingen niet meer door. En toen hebben wij die plek ingevuld en we hebben daar gewoon aangepakt. En we hebben eigenlijk de hele dag door, eerst 's ochtends de kinderen gehad, maar we hebben de hele dag mensen aan de boelen gehad. En dat was wel een succes.
0: Okay.
1: En vandaar is eigenlijk ontstaan dat we nu denken van, joh, laten we een introductiemiddag houden. Maar er zijn in de gemeente Epe en Heerde ook heel veel buurtclubjes die wel Jeu de Boelen op de tank spelen. Maar eigenlijk niet de behendigheid hebben, de regels niet goed kennen. En wij hadden zoiets van, joh, laten we de middag organiseren, heel vrijblijvend. En we gaan eerst wat behendigheidsspelletjes doen. Hoe je de bal beter kunt gooien. En na die tijd gaan we onze leden een wedstrijd spelen. En we starten met een koffie en we eindigen met een drankje.
0: Nou, het begint aanstaande zaterdagmiddag. Hoe laat begint het?
1: Ja, 2:30.
0: Om 2:30. En dit is bedoeld voor iedereen dus?
1: Iedereen mag komen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je geen Jeu de Boels, maar je wilt een keer kennis maken, ook geen probleem. We hebben hier genoeg liggen, want op dit moment speelt de Rotary en Enwiel hier een avond. En die hebben alle boels van ons. Dus we hebben hier genoeg liggen.
0: Oké. Okay. Als je in Heerden komt, op de Brink hier, als je hier binnenkomt, ja, zie je ook mensen vaak tegenwoordig al dat spelen.
1: Ja, klopt. Maar er zijn gewoon heel veel van die initiatieven. En ja, die mensen willen eigenlijk gewoon, want het spel is heel leuk. Maar als je de regels kent, wordt het nog leuker.
0: Als je de regels kent, wordt het nog leuker.
1: Ja, het is ook een tactisch spel, hè. Okay. Yo, daar liggen drie van die grote kogels, zeg maar, laat ik dat makkelijk zeggen. Als ik nou die ene weg heb, liggen zelf bijna 3 punten. En anders heb ik niks.
0: Oké, okay, nu heb je vandaag de Rotary in de wiel, die regelmatig overal heen gaan in de gemeentes ook.
1: Ja.
0: Die hebben jullie nou op visite. Maar die kennen natuurlijk ook de regels nog niet.
1: Nee, dus er lopen gewoon 4-5 man van ons bij. Iedere wedstrijd wordt begeleid door iemand van ons.
0: Oké. Okay. En dan geef
1: maar je ziet wel, er zijn wel mensen waar ik zo op te kijken, die wel eens in Frankrijk op vakantie geweest zijn, hè?
0: Oké.
1: Okay. Kan ik dat gooien zien?
0: Ja, dat is logisch. Dan denk je, die zijn daar geweest.
1: Ja. Maar het vergrijst bij ons een beetje. Dus we kunnen ook wel nieuwe mensen gebruiken.
0: Ja.
1: En we spelen nog in de wintercompetitie mee. Zomercompetitie spelen we mee. Dus we willen die beste toernooien in de regio. We zijn best wel actief.
0: Dat is mooi om te horen, dus dat sowieso. Hey, aanstaande zaterdag. Mensen hoeven zich niet speciaal op te geven. Ze kunnen gewoon...
1: Ze kunnen gewoon komen.
0: Ik krijg hier al een reactie. Ik krijg één reactie nu binnen hier via app. En die wordt gezegd, ja, leuk en aardig, maar waar moet ik heen?
1: Leenhofweg 27 in Epe.
0: Leenhofweg 27, hoop dat die vraag daarmee beantwoord is in Epe.
1: En er staat ook een artikel op de schaatsgooi online deze week.
0: Ja, en in de gedrukte versie toevallig ook op bladzijde 14.
1: Oké. Okay.
0: Dus maar als mensen hier niet vandaan komen, kunnen ze intoetsen Leenhofweg nummer 27.
1: Leenhofweg 27, gewoon erin fietsen. Is bij het tunneltje aan Epe als je onder het oude spoor doorgaat. Ja. Daar zitten we naast.
0: Maar ja, we zijn ook bij de collega's van Voorst Veluwe zo om te horen. Dus als iemand daar luistert en die zegt, lijkt me wel leuk. En bij ons kennen we dat niet. Nou, ja. U bent van harte welkom, denk ik.
1: Iedereen is van harte welkom.
0: Hey Rob, voor nu bedankt. En ik hoop dat inderdaad veel mensen die weg weten te vinden.
1: Ja, en Harry, jou ook bedankt voor je tijd en voor de gelegenheid. Dankjewel.
0: Graag gedaan en we blijven het volgen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Prima. Hoi.

0: mini-special elke zaterdagavond te horen op dit station. Dit was de uitgebreide promo ervoor. Dus wilt u een keer een ander programma luisteren, stem daar eens op af. Mini-special zaterdagavond tussen 6 en 7. Ja, we draaiden net Rita Corita met het nummer Koffie, want we gingen het hebben over een koffiemoment, of dat probeerde ik. Maar we hebben haar nu aan de telefoon, Arnolde, want ze gaat u uitnodigen voor een koffiemoment. En dat doet namens de Stichting Present. Arnolde, goedenavond. Hallo? Ik hoor even niets op dit moment. Er is even weer een storing in de verbinding. Er wordt opnieuw contact met Arnolde gezocht. In de tussentijd kan ik nog even attenderen. Mensen die vroegen inderdaad waar je petang zit. Aan de Leenhofweg nummer 27 in Epe. En dan wordt u van harte welkom geheten om 13:30 middags. En dat is natuurlijk wel mooi om kennis te maken met deze populaire Franse sport. Wat Rob de Jode ook zei tenminste. Er wordt contact gezocht, dus ik zit heel even te kijken naar Dick aan de andere kant van het glas. Ja, hij heeft Arnolde weer aan de telefoon. Dan gaan we voor de derde keer in de herhaling. Als het goed is, lukt het nu wel. Dan heb ik haar nu in de uitzending. Arnolde, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, het lukt de derde keer. Ik denk, dan gaat het lukken. Ik zei net tegen de luisteraars, ik zeg, draai net Rita Corita met koffie. Want we gaan het hebben over een koffiemoment van de Stichting Present. Wat is een koffiemoment?
1: Nou, wij doen dat al in Vaassen en in Epe. Voor alle vrouwen in de gemeente. En dat willen we dus in Heerde ook doen. Dat is voor alle vrouwen uit de gemeente Heerde. Waarbij we met vaste vrijwilligers aanwezig zijn. En daarmee wat meer verbinding onderling willen creëren. Maar ook gewoon een gezellig moment waarop je even wat kan vertellen. Of even wat kan delen met elkaar. En altijd met een kopje koffie erbij of thee.
0: Een leuk idee. Hoe zijn de reacties in andere gemeenten, in Epe?
1: Ja, heel goed. Ja, in Vaassen en in Epe doen we het al heel erg lang. Al bijna 10 jaar. En daar ontstaat er dan ook echt wel een soort vriendschap tussen de deelnemsters. En ook momenten waarop ze andere dingen doen buiten dat koffiemoment om, zeg maar. En dat is ook juist wat we willen. Want in Vaassen zijn we daarmee begonnen met vrouwen die als statushouders hier zijn gevestigd.
0: Mm-hmm.
1: En die hadden natuurlijk al helemaal geen sociaal netwerk. Maar nu in Heerde willen we heel graag gewoon het voor iedereen openstellen. En daarom starten we dat nu.
0: Waar kunnen mensen komen koffie drinken?
1: Aanstaande donderdagochtend is het voor het eerst in de dorpskamer. Dat is aan de Camilleweg 75 in de wijk Molenkamp. En dan om 10 uur starten we daarmee. Dus als je iets eerder of iets later, dan geeft niet, maar vanaf 10 uur. En ons doel is natuurlijk wel om het frequent te gaan doen. Maar we hebben het nu gepland voor 1 keer in de maand tot de zomer. En dan kijken we daarna even verder. Kijk, in Vaassen en Epe is het iets wekelijks. Hè? Een wekelijks terugkerend moment. Dus dan bouw je ook wat meer op onderling. Maar wij zaten nu nog even met de ruimte. Dus vandaar dat we nu het aanstaande donderdag de eerste keer doen.
0: Ik kreeg net, misschien hoorde je het pingetje wel, binnen de vraag. Is het nou specifiek voor vrouwen uit die buurt van de Kamelenweg? Of mogen meer vrouwen komen?
1: Ja, nee hoor, er mogen meer. Het is voor iedereen uit de gemeente Heerde. Dus ook als je in Wapenveld woont of in Veessen bij wijze van, hè, dan ben je ook gewoon welkom. Dus het is puur dat we daar nu die ruimte beschikbaar hadden. Maar we kijken na de zomer even verder of we naar een andere ruimte gaan. Want dan bestaat deze plek ook niet meer, deze ruimte. Maar nu was deze ruimte beschikbaar en het is gewoon een fijne plek. Dus vandaar dat het nu hier is. Maar het is niet alleen voor de dames uit de wijk Molenkamp.
0: Maar het is wel specifiek voor vrouwen, dus begrijp ik. Ja.
1: Ja. En ook met vrouwelijke vrijwilligers die het begeleiden. En die voor koffie en zo zorgen. Dus helaas deze keer geen mannen welkom.
0: Nee, maar goed dat je het zegt. Nee. En dat iedereen uit de gemeente Heerde van harte welkom is om aanstaande donderdag al op de koffie te komen.
1: Ja,

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ja, en we zijn beland in het tweede uur van Infomix. En aan de telefoon hebben we Erik Bakker. Want bij hem gaan we het hebben over het NK Schooldammen voor Pupillen in Heerde. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het NK Schooldammen gaat hier gehouden worden. Waarom in Heerde?
1: Ja, dat komt eigenlijk wel door twee dingetjes. Eén, we hebben dit jaar een jubileum als damclub. We bestaan 90 jaar. En daar willen we diverse dingen voor organiseren. We hebben onder dit schooldamtoernooi.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we al een aantal jaren best goede resultaten met een school uit Waterveld, het Padel. En we hadden gehoopt dat ze zich zouden plaatsen voor de finale. En dat is ook gelukt. Dus daarmee proberen we ook wat extra kansen te maken door de thuiswedstrijd te spelen.
0: Dat zou mooi zijn. Dus want jij hebt de toernooileiding die dag, hè?
1: Klopt, ja. Ja.
0: Waar houdt het in?
1: Nou, de toernooileiding houdt eigenlijk in dat ik moet zorgen dat alles in de rijden en zeilen goed gaat, zeg maar. Dus dat het gewoon goed georganiseerd verloopt. Dus dat vooral de kinderen plezier hebben. En uiteindelijk op een gezonde manier een wedstrijdje spelen. Waarbij ze natuurlijk winnen of verliezen, maar dat het nog wel leuk blijft voor iedereen.
0: Ja. Hey, 30 mei wordt het gehouden hier in Heerde. Nou ja, inderdaad, de jubilerende damclub Ons Genoegen die organiseert het. Maar dan kunnen jullie toch niet alleen als damclub, of wel?
1: Nou, we hebben wat hulp van andere verenigingen uit onze buurt. Met name voor materiaal. Maar voor de rest kunnen we het eigenlijk wel alleen. Want we hebben best een hele actieve vereniging, zoals wellicht ook wel bekend is.
0: Dat is bekend, ja. Vorig jaar ook de voorzitter in de uitzending gehad. Ja.
1: Klopt, ja. Ja. Nee, we hebben denk ik van onze eigen vereniging zo'n beetje 18 vrijwilligers. En van 3 clubs uit de regio helpen er nog mensen. En dat is Zwolle. Daar komen een paar mensen vandaan. Hattemerbroek komt iemand vandaan. En uit Apeldoorn komt iemand vandaan. En dat is met name ook omdat je, als je 30 teams laat komen, heb je totaal 60 wedstrijden te spelen. Dus heb je ook aardig wat materiaal nodig.
0: Nee, dat snap ik. Dan is het inderdaad nodig die dag. Die dag begint 's ochtends. Hoe laat begint die dag?
1: De officiële opening begint om 10:15 en om 10:30 beginnen de eerste wedstrijden.
0: Oké, okay. En dat wedstrijdenkader is er helemaal uitgestippeld?
1: De eerste ronde die wordt geloot. En die loting is een beetje afhankelijk van wie tegen elkaar moet, maar natuurlijk ook of het de teamgenoten zijn. Want het eerste tegen het tweede team, dat moet vaak de eerste ronde al gebeuren. En voor de rest is het het lot wat er bepaalt. Maar de tweede tot en met 9e ronde in totaal. Ja, dan gaat het er eigenlijk om, als je gewonnen hebt, dan tref je ook een winnaar. Zo krijg je uiteindelijk de sterkste 2 teams die bovenaan komen en die ook tegen elkaar hebben gespeeld.
0: Dat is mooi om te volgen natuurlijk. Ja, ik heb het programmaboekje voor me gehaald. Ik heb er zelf weer wat geleerd. Dat je bepaalde... Ja, ik wist nooit dat je met wit mocht beginnen. Dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Nou, kijk aan. Dat is wel een beetje een basisregel. Dus eigenlijk moet je er maar een keertje langs komen.
0: Ja, ik had zoiets van, oké. Ik denk, vroeger, toen ik de krant rondbracht, toen damde ik wel eens met iemand. En was het even een kopje koffie en dan weer door met de krant rondbrengen. Maar daar heb ik nooit dit geleerd. Dus er is een reden inderdaad om bij jullie langs te komen.
1: Langs.
0: Ja, dan ga ik zeker.
1: Maandagavond ben je altijd welkom, wat dat betreft.
0: Kijk, ik toch geen radio bij de Damclub. Dus,
1: nou, kijk aan.
0: Hey, al die organisaties, scholen en zo, die zijn al ingeschreven, want ze kunnen ze natuurlijk niet meer inschrijven nu.
1: Nee, het is eigenlijk een heel cyclus. De meeste scholen beginnen al in het najaar van het schoolseizoen, Dus ergens oktober, november beginnen ze te trainen op hun eigen school. Dan is er meestal begin januari een plaatselijk of gemeentelijk kampioenschap.
0: Mm-hmm.
1: En de beste scholen daarvan die plaatsen zich voor de provinciale kampioenschappen. Nou, en dat is meestal ongeveer de tweede week van maart allemaal afgelopen. En dan gaan we naar de halve finale van Nederland. En die was in dit keer was die op 18 april. En in 18 april dan moest je dus bij de eerste 7 komen om je te plaatsen. En dat ging dan om 4 verschillende locaties eigenlijk. Dus dan heb je 28 deelnemers. En dan kiest de bond vaak nog een 29e. En wij mochten zelf een 30e team toevoegen om een even aantal te krijgen.
0: Oké. Okay. Een heel evenement die 30e mei. Organiseren jullie bij de Noordgouwer?
1: Ja, oké. Normaal gesproken zitten we vaak in de Heert.
0: Ja.
1: Alleen Heerde 850. En dan wordt daar een ontbijt geregeld.
0: Klopt.
1: En dan zit je natuurlijk elkaar een beetje in het vaarwater. Want we zijn nog niet met ontbijt bezig. Maar iets later wel. Dus we moeten toch ook wat voorbereiden. Dus en toen hebben we de Noordgouwer eigenlijk gevraagd of we daar in de aula terecht konden. Dat is een mooie grote ruimte.
0: Mm.
1: En dat mocht gelukkig. Dus daar gaan we inderdaad zitten. Ja.
0: Oké, aanstaande zaterdag. Mogen er ook ouders of supporters langskomen? Of hoe moet ik
1: graag zelfs. Nee, dus iedereen is welkom. En dat is ook alleen maar leuk voor de kinderen natuurlijk vooral. Dat de ouders op belangstelling komen kijken. Dat is voor hun ook weer een eer dat ze met een NK meedoen. Het enige is, ja, als ze aan het spelen zijn, mag je niet heel dicht bij het bord lawaai maken. Maar dat begrijpt iedereen, denk ik. Want die kinderen moeten natuurlijk hun best kunnen doen.
0: Ja, die moeten winnen, wat dan ook. En ik hoop dat de parel en de parel 1 en de parel 2, bij wijze van spreken, inderdaad mooi scoren. De lichtbron ook natuurlijk, die zijn
1: ja, ver... Ja, klopt. Ja. De lichtbron heeft plek gekregen inderdaad, omdat hij eigenlijk de laatste wedstrijd en spelen miste. Dat eigenlijk de beste van het hele team was. En die was op vakantie, dus we hebben gedacht van, nou, dan geven we die een keuzeplek.
0: Ja, jeugddammen en met name schooldammen is in de wapenvelde omgeving altijd enorm populair geweest. En ik hoop dat dat blijft en dat de nieuwe dammers opstaan. Nou, ik kom zeker een keer kijken.
1: Ja, doen we dat gerust. En zaterdag ook welkom natuurlijk. Ja. Rustig even langs. Ja.
0: We zullen kijken wat mogelijk is. In ieder geval bedankt Erik voor nu. En ik hoop dat heel veel mensen als supporter even langskomen bij de Noordgouw. En dat de beste mag winnen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hey, Erik, bedankt.
1: Oké, tot ziens. Dag.

0: waarde. Als je het vroeger niet met elkaar eens was, dan ging je in gesprek. Dan werden er argumenten gedeeld, vervolgens reageerde je daarop en uiteindelijk ontstonden er bij beide partijen nieuwe inzichten. Ook al waren er andere standpunten, je leerde. Van medestudenten, collega's, vrienden of familieleden. Tijdens een lange wandeling bij een verjaardag of ergens op vakantie. Die discussies werden uiteindelijk beklonken met niets meer of minder dan een handdruk. We trokken altijd één belangrijke extra conclusie. We zijn het wellicht niet helemaal met elkaar eens, maar we laten iedereen sowieso wel in elkaars waarde. Dat gold bij demonstraties eveneens. Sterker, men noemde het een democratisch recht. Prima dus, je had een andere mening, je zocht gelijkgestemden, je ging de straat op, je riep zelf verzonnen rijmende zinnetjes en voor je het wist stond je op het Malieveld in Den Haag te protesteren tussen duizenden andere huisartsen, rijksambtenaren of onderwijzend personeel. Voor loonsverhogingen bijvoorbeeld of tegen de extreem hoge werkdruk. Dat ging dan vreedzaam en rustig. Daarna volgde een gesprek met andere politieke partijen en werd er iets bereikt, of niet. Uiteindelijk ging iedereen weer over tot de orde van de dag. Tegenwoordig lopen demonstraties stelselmatig uit de hand. Door uitschelden of aanvallen van politieagenten, door tegenhouden van ambulancepersoneel, door gebruik van zwaar vuurwerk, door blinde woede, door vechten. Zo is er de afgelopen weken op verschillende plaatsen in het land geprotesteerd tegen AZC's. Natuurlijk geldt dat democratische recht tot demonstreren nog steeds. Al is het helaas wel zo dat er bijna bij alle betogingen van de afgelopen weken mensen opgepakt zijn. Elke keer dacht ik terug aan die gesprekken of verjaardagen waar mensen met verschillende meningen aan het eind van de avond gewoon veilig op de fiets of in de auto naar huis reden. Zonder dat ze bekogeld werden met fakkels of nageschoten werden met lawinepijlen. Ik merkte dat het gigantisch uit de hand liep. En ik hield me stil. Ineens was daar de toespraak van een wethouder na de stille tocht op 4 mei, waarin hij de huidige polariserende tijd vol spanningen, harde woorden en wantrouwen ook benoemde. De verleiding bestaat om te zwijgen, om niet op te vallen, om onderwerpen te vermijden, zei hij. Heb daarom de moed om iets op tijd te zeggen of te handelen, juist wanneer het nog veilig is, vertelde hij verder. Ik hoorde zijn woorden en sloeg ze op. Vorige week meldde een vriend zijn visie over demonstraties. Hij zei, het wordt steeds duidelijker wat er schuil gaat achter zorgen en bezwaren. Dat is haat. Haat maakt alles kapot. De gehate, maar uiteindelijk ook net zo goed degene die haat. Daarom stap ik nu naar voren. Ik verlaat de stille meerderheid. Niets doen is voorbij. Ik wil niet haten of gehaat worden. Ik wil in gesprek komen met de ander. Links of rechts, dat maakt me niet uit. Standpunten delen en het met elkaar eens of oneens zijn. Zodat we van elkaar leren. Dus roep ik mijn wandelrubriek uit coronatijd weer in het leven. Wandel jij met me mee, dan schrijf ik jouw verhaal op. Ik wil praten en onze discussie uiteindelijk beklinken met een handdruk. Dus niet vuurwerkbommen werpen, maar woorden schrijven. Want de escalaties van de afgelopen weken zijn niet normaal. Ik hoop dat je het daarmee eens bent. Vind je het wel normaal? Benader me dan vooral ook. Schroom niet. Ik hoor je aan zonder vooroordeel. Ik wil geen burgeroorlog. Ik wil juist meer begrip voor elkaar. Zodat we samen vreedzaam verder leven en iedereen in elkaars waarde kunnen laten.
1: Ja, en deze column las ik in de schaapskooi. Recentelijk. En ik werd stil van toen ik hem gelezen had. Toen las ik hem nog een keer. En toen denk ik, ja, je hebt echt gelijk. Zo was het vroeger. En zo is het nu heel anders. En je laat je stem horen. En ongetwijfeld heb je er reacties van gekregen.
0: Ja, ja.
1: Wat doet het trouwens met jou, dit voorlezen?
0: Het is, kijk, het opschrijven is één ding. En dan heb je de woorden ook in je hoofd. Dus dan hoor je ze ook. Het voorlezen is toch wel iets anders. Maar ik vond het mooi dat je me uitnodigde om dat te doen. Ik denk van, ja, weet je, zo af en toe is het ook goed om woorden nog eens een keer met een stem te laten horen, letterlijk. In plaats van dat je ze alleen in de krant leest, of in dit geval in de schaapskooi leest. En ik heb het wel eens vaker ook gehoord dat mensen columns voordragen. Ik weet niet of ik dat heel goed kan, maakt me ook verder niet uit.
1: Nee, we hadden hier Anita van den Berg vroeger.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Die deed dat regelmatig namens Epernet toen
0: ja,
1: nog. Dus,
0: klopt, ja, ja, ja, ja. Kijk, en natuurlijk geeft het extra dimensie als je het zelf nog een keer weer voorleest wat je geschreven hebt. Want ja, ik heb het geschreven. Dus, tuurlijk, ik sta erachter. Ik ben degene die mensen uitnodigt om met te wandelen. Dus
1: meestal kom jij met gasten en dan komt de gast hier. Maar nu nodig jou uit, omdat dit was... Ja,
0: ja, en kijk, het is denk ik nodig. En het is niet nodig om met de vinger te wijzen. Dat wil ik helemaal niet. Dat is ook echt niet mijn bedoeling. Dus ik ken heel veel mensen die het juist wel met de demonstraties eens zijn tegen AZC's. Ja, ik wil ook wel graag met hun wandelen, hoor. Het is geen enkel probleem. Sterker nog, ik denk dat dat juist de meest interessante gesprekken kunnen worden. Omdat je probeert elkaar met argumenten ofwel te overtuigen. En soms ben je het helemaal niet met elkaar eens. Maar dat levert dan toch een verhaal op. En dat was het. In coronatijd heb ik gewandeld met mensen. En dan zocht ik de mensen op. Soms boden ze zichzelf aan. En dan ging het over allerlei dingen die hem bezighield. Nu denk ik van, nou, dit kan wel... Kijk, ik denk ook... mijn column moet niet alleen maar om de protesten tegen AZC's gaan. Mm. Mijn column moet over medemenselijkheid gaan, denk ik. En ik denk dat dat iets is, dan maak ik hem ook iets breder. Dan zou het ook maar zo iets anders kunnen zijn waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld mensen die vanuit de Joodse gemeenschap komen. Die ook te maken hebben met geweld. En aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook mensen die het belachelijk vinden wat de Israëlische regering op dit moment doet in Gaza. Mm. En die hebben ook een mening. Dus ik denk ook... Ik hoop ook dat de column meer waarde heeft. Ja, hij heet ook waarde, maar dat hij nog meer waarde krijgt door ook dat soort gesprekken straks te voeren met mensen. En ja, inderdaad, wat je zei, Harry. Ik heb heel veel reacties gehad. Ook best wel veel mensen die met me willen wandelen. Ook wel mensen die zeggen... of die denken dat ze...
1: Ja, gelijkgestemde.
0: Ja, die denken dat...
1: met jou te wandelen? En dan zeg je, vind je toch aan...
0: Ja,
1: Dennis,
0: ik bedoel, dan toch wandelen. Diegene die dat schreef, die dacht misschien dat ik gelijkgestemd ben. Maar misschien komen we er tijdens die wandeling wel achter dat helemaal niet zo is. Weet je, dus ik hoop eerlijk gezegd dat het om veel meer gaat dan alleen maar dat protest. En die protesten moeten er ook zijn. Hè? Dat staat ook in mijn column. Ja. Vooral protesteren, maar doe dat in vredesnaam. Een beetje rustig. En ik denk eerlijk gezegd... was het nou, volgens mij vorige week was er ook een demonstratie. Dat ging al een stuk beter. Of nou, beter. Ik bedoel, ik ben ook geen politieagent. Dat moeten zij maar vinden. Of andere mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Maar er werd in ieder geval geen vuurwerk gebruikt. En dat zorgt voor het opwekken van agressie, denk ik. En ja, daar wordt niemand straks beter van. En daar word je ook niet mee gered, denk ik. En ik snap best wel dat er onvrede en frustratie is. Maar volgens mij moet je dat met woorden...
1: Dat is voor alle jaren, maar
0: ja, toch?
1: Wat jij zegt, met woorden bereik je meer. En dat wil jij dus ook aangeven.
0: Ja.
1: Ook straks in je wandelingen. Dus, staat er een afspraak gepland voor een wandeling?
0: Komende vrijdag.
1: Oh, ja. Ja, niet zo heel warm. Dus.
0: Er is ook iemand die heeft mij gemaild en zij zei... ik kan het niet goed wandelen. Het gaat mij niet zo goed af. En ik heb haar nog niet. Ik heb haar wel al. Ik heb al wel gereageerd op haar. Ze had een prachtige, uitgebreide mail gestuurd, echt. Maar ik ga nog een keer ook uitgebreid naar haar mailen. Want ik vind dat als iemand mij uitgebreid mailt, dan moet ik daar ook moeite voor doen. En ik heb nog niet moeite genoeg gedaan. Maar ik zal ook tegen haar zeggen: het gaat mij niet om de afstand. Dat is nooit bij de wandeling van de week geweest. Het gaat vooral om het gesprek. En dat kan ook in 500 meter. Ook al wandel je maar van de kerk in Epe naar weet ik veel waar.
1: Ja, dat
0: maakt niet uit. Naar het Loefpark of zo. Hè. Dat is, of naar het gemeentehuis. Dat is misschien hemelsbreed 350 meter. Maar daar kan dat gesprek ook al ontstaan.
1: Ja, dat je desnoods op een bankje gaat zitten daar. Dus,
0: ja, precies dat. Ja, ja. Ja, ja. Dus...
1: Nou, ik vond het super dat je dit wilde voorlezen. En inderdaad voordragen, zeg maar, even op de radio.
0: Ja.
1: Het woorden, wat je zelf al zegt, papier geven kracht. Maar dit geeft mij nog meer kracht. En ik hoop u als luisteraar ook. Want ik hoop je inderdaad met andere columns straks hier ook weer van de microfoon te krijgen, Dennis.
0: Nou ja, dat kan. Ik schrijf 1 keer per maand gemiddeld genomen voor de Schaapskooi columnpie. En ik bedoel, dus soms ook wel eens totale onzin. Ik weet niet of je het dan op de radio moet hebben.
1: Het blijft mooi. Dus,
0: ja, goed. Nou ja, mooi.
1: Er
0: mooi
1: komen ook herinneringen boven. In, als ik dan zo, niet deze column, maar de andere columns van vroeger. En denk, oh ja, dat is een supermarkt waar die zit. Ja. Dat is dat. Denk ik,
0: dus. Klopt. Ja. Ik moet wel zeggen, dat zijn natuurlijk gemakkelijke tussen haakjes onderwerpen voor mij. Want
1: dan dit.
0: Ik put uit mijn herinneringen. En dan kan het zijn dat mensen daarop aanslaan. En als ze er niet op aanslaan, is het ook goed. Dan reageren ze niet. Maar deze was wel, die kwam wel uit meteen, zeg maar. Die heb ik ook heel snel. Mijn vrouw zei ook, Nicole zei ook van, joh, die kwam wel uit je tenen, dat je hem zo snel hebt geschreven. Dus ja, soms dan komt het
1: eerder. Is degene die al eerst jouw column leest?
0: Ja, dat doe ik wel graag. Het gaat soms ook wel eens over familie. Ik heb ook wel eens over onze zoon geschreven. Mm. Ja, dan moet hij hem ook lezen. Ik vind ook dat hij recht van spreken heeft. Dus als hij zou zeggen, pap, dat gaan we niet doen, nou, dan gaat die column niet door. Dus ik wil iedereen de mond gunnen. Dus ja, ja.
1: Dennis, bedankt.
0: En ik hoop dat
1: veel mensen de weg weten te vinden om samen met jou te wandelen.

0: Ja, en deze plaats ook uitgezocht door Dick bij het vorige onderwerp. Het draait natuurlijk allemaal om respect. Dick van der Veen was aanwezig bij het tweewekelijks persmoment van de gemeente Heerde. Hij sprak met wethouder Haring over maatwerk van de biodiversiteit en met wethouder Van Ommen over kinderarmoede.
1: Eerst maar even over de biodiversiteit. Wat moet ik me daarbij voorstellen wat betreft datgene wat vanmorgen verteld is?
2: Ja, de biodiversiteit. Afgelopen week was overigens de dag van de biodiversiteit. Er kwam ook een rapport uit. Die ging dan over Nederland. En dan wordt er toch wel geconcludeerd dat op een aantal punten de biodiversiteit wel weer toeneemt in Nederland, maar toch nog onvoldoende. En dat is best wel belangrijk dat de biodiversiteit toe gaat nemen. Want dat heeft weer te maken met insecten en met bijen en met vogels. En ja, onze natuur en onze leefomgeving.
1: Die gaan niet langs Heerde heen.
2: Die gaan niet langs Heerde heen. Daarom hebben we in mei 2025 ook een diversiteitsplan hebben we vastgesteld in de raad. Maar ja, dat is alleen maar papierwerk. En daar hebben we nu handen en voeten aan gegeven. Mede dankzij een subsidie van de provincie. En we hebben nu twee bijeenkomsten gehad waar toch veel belangstelling was van mensen die ook in hun tuinen bezig willen gaan met biodiversiteit.
1: Is daar een bijdrage van de gemeente aan verbonden? In de sfeer van advies misschien?
2: Dat klopt, want met het geld van de provincie kunnen we inderdaad adviesgesprekken voeren. En dan geldt dat inderdaad voor mensen die veelal in het buitengebied wonen, die meer dan 2000 vierkante meter grond hebben. Een adviesgesprek van hoe kunnen ze nou hun terreintje zo inrichten dat de biodiversiteit toeneemt. En daarbij ook een hele leuke aanbieding dat ze dan korting kunnen krijgen op allerlei plantmateriaal. En dan moet je dus denken aan inheemse bomen en allerlei planten. Maar juist bomen en planten en struiken die erg goed zijn voor de biodiversiteit. Dus vaak praten we dan over inheemse planten.
1: Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen dat kenbaar maken aan de gemeente?
2: Dat klopt, dat is al geweest. Dus ik denk dat er al wel zoveel belangstelling is dat de pot zal wel ongeveer leeg zijn. Maar dat is alleen maar positief. Want ja, we willen op allerlei manieren ook burgers, inwoners van Heerde stimuleren om in hun eigen omgeving, op hun eigen grond, die biodiversiteit een positieve impuls te geven.
1: Dan ga ik naar de buurman, een wethouder Van Ommen, die het heeft gehad over kinderarmoede. En dat laat Heerde ook niet onberoerd. Zal blijken uit datgene wat u gaat zeggen.
3: Nee, dat klopt. Er is ook in Heerde helaas sprake van armoede onder kinderen. Nou, en sinds 2017 ontvangen wij als gemeente Heerde via het gemeentefonds middelen, de zogenaamde kleinsmagelden, om kinderarmoede tegen te gaan en te bestrijden. En wij hebben in 2024 de subsidie aan Stichting Leergeld Noord-Veluwe voor de uitvoering van het kindpakket incidenteel verhoogd naar 83.000 euro. Nou, deze verhoging is later bij de behandeling van het programmabegroting 26-29 structureel gemaakt door de gemeenteraad. Stichting Leergeld heeft op het afgelopen jaar, op 2025, een positief resultaat behaald van 17.000 euro. En daar hebben zij een verzoek voor ingediend om die gelden te besteden. En dat het voorstel hebben wij als college aangenomen. Het gaat om reservevorming en enkele aanpassingen in het kindpakket.
1: Jeugdpreventie heeft ook alle aandacht.
3: We hebben ook alle aandacht. Daar heeft mijn collega de burgemeester net wat over verteld. Jeugdpreventie is ook een ding waar we heel hard aan werken. En daar werken we via een 7-stappen-model aan. Om groepen in kaart te krijgen, om te kijken waar er ook hulp nodig is. En er kan ook hulp zijn die een link heeft met armoede.
1: Ja, daar nog even naar terug, want dan denk ik aan een laptop misschien of een zwemdiploma.
3: Ja, dat heeft u heel goed gedacht. Of we hebben heel goed geluisterd. En het is zwemdiploma B. Die wordt verstrekt aan kinderen die via het kindpakket nu ook al zwemles volgen. Dus een uitbreiding, hè? Niet alleen A-diploma, maar die kunnen nu ook voor een B-diploma gaan. En inderdaad de verstrekking van laptops aan bovenbouwleerlingen uit gezinnen die dat niet hebben. Want een laptop, die heb je gewoon nodig als je op school wil deelnemen. En nou, we gaan voor gelijke kansen. En dan heeft iedereen ook, moet iedereen de kans hebben om te werken op een laptop, ook thuis.
1: Wat je vaak merkt, dat er potjes zijn voor van alles en nog wat. En dat mensen schromen om er gebruik van te maken. In dit geval misschien wel een oproep om vooral het wel te doen als die situatie zo speelt.
3: Nee, zeker. Er is heel veel schaamte toch wel, ook op het gebied van armoede. Ik kan wel zeggen dat het onnodig is, maar dan kunnen mensen ook denken van ja, daar heb je hem, dat kan je wel zeggen, maar dat neem je niet zo makkelijk weg. Maar mijn oproep is zeker om er gebruik van te maken en via veel verschillende wegen en manieren proberen we deze mensen ook op de mogelijkheden te wijzen, want heel vaak weten ze ook niet eens dat er mogelijkheden er zijn. Maar daarvoor is natuurlijk contact met school het allerbelangrijkste.
1: En alles vertrouwelijk in de anonimiteit?
3: Natuurlijk.

0: ja, diverse soorten muziek en informatie in Infomix. Natuurlijk, de naam doet het eer aan. Hier in de studio, we wachten nog op die, is Marion aan plaatsgenomen achter een microfoon. We gaan dan onderaan stilstaan bij Thuis in Epen, maar ook bij Klets en Koek. En van het laatste onderwerp, daar weet Marion alles van. Marion, van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Klets en Koek, we hebben vanavond al over koffie gehad met Present. Wat is Klets en Koek?
1: Klets en Koek is 2 jaar geleden in het Fletcher Hotel in de noodopvang opgestart door Present, Stichting Present. Daar ben ik toen heel snel bij betrokken. En dat betekent dat wij elke week met een groep vrouwen zitten. En we kletsen en we drinken koffie en thee met een koekje erbij.
0: Een groep vrouwen, waar moet ik aan denken? Inwoners van Epen, mix met mensen die
1: daar
0: wonen?
1: Echt. Of? De vluchtelingen uit het hotel.
0: Ja. Hoe communiceer je? Doe je dan met Engels dan of zo? Of moet ze,
1: nou, de bedoeling was eigenlijk, dat was de opzet om zoveel mogelijk Nederlands te praten. Maar dat lukt natuurlijk niet bij vrouwen die net in de opvang zijn gekomen.
0: Nee, dat wil natuurlijk niet. Nee.
1: Dus die, dat gaat dan of in het Engels of met de vertaal-app.
0: Oh ja, dat is tegenwoordig nog wel handig. Vroeger was het natuurlijk niet. Vroeger moest je denken, nou ja, het zou wel, ik weet het niet. Dus,
1: ja, of met een tolk erbij.
0: Ja, twee jaar doe je dat al met een groepje, begrijp ik?
1: Vanaf het begin eigenlijk. Het is 2 jaar geleden opgestart.
0: Ja. En hoe kijk je daar op de afgelopen 2 jaar op terug? Heb je positieve resultaten daarvan? Kun je dingen benoemen van, denk je, ah ja.
1: Ik vind het een hele bijzondere ervaring, sowieso al. Even de achtergrond. Ik woon vlakbij het Fletcher.
0: Komt uw collega T, komt dat binnenzetten, neem plaats.
1: Ja. Ik woon vlakbij het Fletcher en toen daar bekend werd dat er een noodopvang zou komen, was er zoveel weerstand in de buurt dat ik dacht van, ik ga een tegengeluid laten horen en ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij het COA. En zo ben ik daar terechtgekomen. Nou, opgestart met een groep vrouwen. Ik denk dat het er toen in het begin een stuk of 10 waren. Allerlei nationaliteiten. En van lieverlee kwamen er steeds meer bij. Ze zagen ons zitten. We mochten dan een plekje in het restaurant van Fletcher hebben.
0: Oké.
1: Zagen ze ons zitten. En toen vroegen ze ook van, ja, wat doen jullie daar? En mag ik er ook bij? Nou, kom maar.
0: En zo is dat.
1: Zo is het ontstaan. En,
0: het bestaat nog steeds dus?
1: Het bestaat nog steeds. Ja, we hebben een doorstart gemaakt vanaf 1 april. Toen bleek dat de opvang niet ging sluiten. En ja, er bleef zoveel belangstelling voor. En die vrouwen vinden het leuk om samen iets te doen. We gaan niet alleen praten en koffie drinken, maar we gaan ook uitstapjes maken. Allemaal dingen die ze leuk vinden.
0: Ook samen koken? Of mag dat niet? Of kunnen...
1: Ja, we hebben ook gedaan.
0: Ja, ik bedenk zomaar wat.
1: Ja,
0: hoor, dus,
1: samen koken. Ze komen ook bij mij thuis koken. Ah, en ik heb ook met een aantal vluchtelingen het project Werelds Eten gehad.
0: Ja, dat was vroeger in de sporthal in eerste instantie. En later is het verhuisd nog een keer.
1: Ja, dat werd toen opgezet door Joanne van
0: Epicentrum. Die heb ik aan het Epicentrum, die ik aan telefoon gehad.
1: Ja. En toen heeft ze dat samen
0: diverse met mij, keuken, want mijn vrouw is er ook wel eens geweest. Dus het was heel bijzonder om van al die werelddelen, zeg maar, soms eten te krijgen. En dan weet je niet wat het is, maar het smaakt dan... Ja, ik zeg maar even verdomd lekker dan.
1: Ja, en ik had al die vrouwen in mijn groep, die wilden heel graag koken, omdat ze dat in het Fletcher Hotel niet mogen.
0: Nee, dus daarom zei ik het zo. En dat kan dan daar wel komen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Heb je T leren kennen?
1: Nou, onlangs. Onlangs heb ik met haar kennis gemaakt via de Klets en Koekgroep.
0: Oké, jij zat ook bij de Klets en Koekgroep op een gegeven moment een keer.
2: Nou ja, ik ben een keertje komen kijken inderdaad bij de Klets en Koek op de woensdag. En daar trof ik een hele leuke groep vrouwen aan. En ik ben op een gegeven moment met een van de vrouwen gaan wandelen. Aanvankelijk hadden we het idee om te gaan hardlopen, maar het werd een wandeling, een langere wandeling.
0: Een beetje net wat we net over hadden met Dennis Dekker, die gaat ook weer wandelen. Dus,
2: maar dan ontstaan er dus gesprekken en dan ontstaat er ook het gesprek over waar zij vandaan komt, waarom zij is gevlucht, met wie ze hier is. En ook wat zij... Wat zij ook belangrijk vindt, hè? In de fase waarin ze nu zijn en wat ze nodig hebben. En zo kwam het een van het ander dat wij gestart zijn met conversatielessen. Aanvankelijk met een paar mensen het idee gehad om wat meer voor de bewoners van het Fletcher te organiseren. En ik denk dat we 3 weken geleden zijn begonnen met een groepsapp, Thuis in Epe. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 30 leden. De eerste keer dat we de conversatielessen hadden in het Fletcher, toen hadden we eigenlijk meteen een hit. In de zin van, 18 bewoners die meededen en... Wat waren nou 6 vrijwilligers die
0: en de taal meteen, in die groep is Nederlands of Engels?
2: Nou, de taal...
0: Ik vroeg net aan jou ook. Hoe communiceer je? Nou, dat is toch liefst in Nederlands, maar toch...
2: Dat kan niet altijd, hè. Dus er zijn verschillende nationaliteiten bij. Maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat in de conversatieles... dat is iets anders dan klets en koek bij conversatieles. Dan praten wij met Nederlanders. Dus zo heet het ook, praten met Nederlanders. Dus we leren zinnen, woordjes, hoe je mooi Nederlands leert praten met Nederlanders.
0: Ik hoor altijd van mensen die geen Nederlands kennen, dat Nederlands zo'n moeilijke taal is.
2: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: Dat vinden wij van Arabisch ook.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar dat hoor je vaak. Ik kan geen Arabisch, hoor. Dus,
1: ik ook niet.
2: Okay. Ja. Maar ja, ik kan natuurlijk het ook andersom draaien. Stel, je bent Nederlander en je moet voor je werk bijvoorbeeld naar Iran. En je moet Arabisch leren spreken. Nou, ten eerste... is er geen ABC, hè, waar je op kan terugvallen? Zie daar je maar te redden in de taal. En we vragen dat natuurlijk wel van deze mensen, dat zij de Nederlandse taal beheersen. Dus een stukje begeleiding daarin. Maar ook vooral fun in het leren praten met Nederlanders is ook een groot onderdeel van de conversatielessen.
0: Ja. En dat beoog je inderdaad ook om elkaar in verbinding te zijn, samen dus willen laten zien dat inburgering, participatie op een positieve en gelijkwaardige manier dan in onder andere die conversatielessen, maar ook in die Thuis in Epe app, zeg maar even.
2: Ja, zeker. Ja, dus die Thuis in Epe app is ontstaan vanuit het idee dat we allemaal thuis zijn in Epe en dat we allemaal vormgeven van wat het betekent om thuis in Epe te zijn. Ons platform is dus ook echt een uitnodiging aan zowel inwoners van Epe als nieuwkomers van Epe om met elkaar kennis te maken en elkaar te ontmoeten. En plezier te maken met elkaar. Dat draait het eigenlijk om.
0: Ja, dat draait het erom. Ik ga zo nog even verder met jullie praten. Klets en Koek heeft het de aftrap toen al gegeven. Plezier met elkaar maken. En dit gaat natuurlijk wat dieper op een gegeven moment natuurlijk om de taal te leren kennen. Maar dat doen we na de volgende plaat.

0: Ja, we zijn hier vanavond, vooral in de tweede uur. Ja, het begon vanavond met een column die Dennis Dekker voorlas over waarde. En daar staan we inderdaad ook nou bij stil. En dat doe ik onder andere met Thie aan de linkerkant van mij en Marianne aan de andere kant. U hoorde net al, als u net inschakelt, Klets en Koek. We stonden al stil bij Thuis in Epe. Want we willen samen laten zien dat, dat er meer mensen zijn die opstaan voor hen om een vluchteling te begeleiden. Jij noemde al elke vluchteling een vrijwilliger. Was jij dat?
1: Dat zou de meest ideale situatie zijn.
0: Waarom?
1: Dat werkt naar twee kanten. Je bent als vrijwilliger krijg je heel veel nieuwe informatie over een andere cultuur, over de persoon zelf. En de vluchteling leert weer heel veel van jou. En er kunnen zulke mooie verbindingen ontstaan.
0: Ja, onderschrijf je dat wat zij zegt?
2: Ja, ik zie de contacten die ik heb ook echt meer vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vriendschap dan vanuit hulpverlening of zo. Hè. Dat wordt soms ook wel eens zo ervaren. Maar ik ervaar dat zelf als plezier maken met elkaar en delen met elkaar.
0: Hoe zijn je eerste ervaringen? Want Klets en Koek bestaat 2 jaar. Je bent, ik weet niet hoe lang jij betrokken bent.
2: Ja, ik ben eigenlijk, als je heel scherp definieert, ben ik met Thuis in Epe 3 weken gestart.
0: 3 weken geleden pas? Oké. Okay. Ja. En dan zit je hier al.
2: Ja, nou, moet je nagaan.
0: Ja,
1: dat ik vroeg al aan die, waar was jij 2 jaar geleden?
2: Ja. Ja, en soms heb je een goede timing nodig, hè, om een initiatief als dit te laten vliegen. En wat ik heb gemerkt is dat er best wel veel draagvlak is onder inwoners om er te zijn voor de ander. En ook dus er te zijn voor asielzoekers. Ik wil ook best wel zeggen, hè, we hebben nu 30 vrijwilligers, maar ik wil natuurlijk naar 30.000 vrijwilligers. Want ja, we zijn allemaal onderdeel van elkaar. En Epe telt 30.000 inwoners. Volgens mij moeten we er allemaal voor elkaar zijn.
0: Nou, dat zeg je heel mooi. Onderschrijf je eigenlijk al die column die Dennis heeft gedaan, dat je inderdaad allemaal voor elkaar bent. Dus, dat sowieso zou mooi zijn dat 30.000 mensen opstaan, maar in ieder geval meerdere mensen opstaan.
2: Ja.
0: Hou je ook wel bezig in jezelf van wat er allemaal in de wereld gebeurt of in Nederland gebeurt in de richting AZC's? Wat doet dat met je? Als je dat hoort.
2: Ik heb zelf een vluchtelingenverhaal. Dus het raakt mijzelf ook persoonlijk. Maar mijn motivatie ligt erin dat elk persoon een ander vooruit kan helpen. Daar ben ik echt van overtuigd dat mensen diep van binnen iets voor een ander wil doen of wil betekenen. Dat motiveert mij om die positieve boodschap ook breder uit te zetten.
0: Ja, wat me opdringt, en we hebben niet voorbesproken daarin. Je bent dus zelf vluchteling.
2: Ja, ik ben Vietnamese van afkomst. En wij zijn de eerste generatie bootvluchtelingen.
0: Oké. Ja. En toen deze kant op gekomen, dus
2: ja, niet helemaal vanuit Vietnam met de boot hier, maar
0: nee, maar toch, nee, dat klopt dus. Net zoals voor de meeste luisteraars hier wel bekend, regelmatig ook de gast geweest, pastor Tan toenertijd, die hier in Epe heeft gestaan als pastoor zijnde, dus vandaar, die was zo. En die maakte wel een hele lekkere Vietnamese lumpia's, hoor. Dus, en die vertelde daar ook over, dus die gaat er nog af en toe heen, dus dat sowieso wel, dus nee, heftig verhaal was dat toen ook, wat voor hem hoorde. Dat zou jij ook meegemaakt hebben op de boot. Dus.
2: Ja, en die hartelijkheid die wij in het verleden hebben ontvangen van Nederlanders. Die zou ik nu eigenlijk ook.
0: Gun je ook nu?
2: Zeker. Ja.
0: Nou, bedankt dat je dit al wilde delen. Ja, want dat kun je natuurlijk niet zien aan de buitenkant. Dus.
2: Nee.
0: Hey, Klets en Koek, en de toekomst.
1: Ja, wij gaan door zolang de noodopvang is, dus. Hier nog is. En dat is helemaal onbekend.
0: Ja.
1: En ondertussen moeten wij zo mondjesmaat wel afscheid nemen van onze vrouwen, ook mannen natuurlijk.
0: Mm.
1: En dan horen ze 24 uur van tevoren dat
3: kort,
1: zij
3: hè?
1: De volgende dag gaan vertrekken naar een andere locatie. Nou, dan gaan wij daar afscheid van nemen. En zo wordt ons groepje wel iets kleiner. Ja, maar we hebben nog een stuk of 20 vrouwen.
0: Maar ja, zijn toch heftige momenten dan?
1: Ja, ja.
0: Er zijn mensen waar jij 2 jaar mee hebt gelopen.
1: Ja, ja, ik mis ze heel erg. Maar met een aantal heb ik nog steeds contact.
0: Dat is mooi om te horen. Dus,
1: ja.
0: Thuis in Epe, die appgroep... Wat is het doel? Ja, heel veel 30.000 vrijwilligers eigenlijk een vluchteling en meer bespreekbaar te maken. Zijn het alleen mensen in Fletcher en omgeving die zich in kunnen schrijven? Of wat beoog je?
2: Nou, die Thuis in Epe appgroep is dus een appgroep van inwoners. Hè? Dus het is een burgerinitiatief waar we proberen om zoveel mogelijk... waardevolle activiteiten vanuit die burgerinitiatief, vanuit de inwoners te organiseren voor de bewoners van het Fletcher.
0: Maar als Fletcher straks weg is, bij wijze van spreken, kan hè? Wat dan?
2: Ja, dan hebben we een goede basis voor een permanente AZC die er komt.
0: Ja, het vervolg.
2: Want dat is de vervolgende, dat is natuurlijk de volgende stap. Kijk, wat ik... wat ik zag was dat er eigenlijk geen infrastructuur was voor asielzoekers in Epe. En dat is hartstikke jammer, want als je als nieuwkomer in Nederland komt, dan ben je het beste bij gebaat als je meteen kan meedoen. En zo'n asielopvang zet je stil, maar het leven van mensen staat niet stil.
0: Nee, het gaat door.
2: Het gaat door, ja.
0: Dat zien we in kampen ook met de kerkasiel, bij wijze van spreken. Het leven van die mensen gaat gewoon door.
2: Zeker, ja.
0: Nou, ik hoop dat veel mensen inderdaad dit initiatief gaan omarmen. Dat sowieso. Ik dank jullie allebei voor jullie openheid daarin.
2: Graag gedaan, ja.
0: Van de week kunnen mensen jou aantreffen. Maar een heel ander initiatief waar we vanavond ook bij stil stonden. En dat is Koffie en Contact.
2: Ja.
0: Ja, het blijft met koffie of contact of kletsen en koek. Dus mooie initiatieven. Mocht er weer nieuw zijn op het terrein, zijn jullie van harte welkom weer in de studio. Dus om hier bij stil te staan. Ja, en hierbij zijn we ook aan het einde van deze uitzending gekomen van het programma Infomix. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Heeft u de uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de website van RTV 794. En voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen een hele fijne dag. En luister u op de dinsdagavond, luister dan naar de Soul of 794.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: vrijdagavond tussen 5 en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Weekend Beat. Het is net na 5 uur. Iedereen is een beetje in de relaxmodus, want het hemelvaartweekend

hangt nog lekker in de lucht. Patrick Baars, Joost de Wilde en William Hulshoff zijn op vakantie. Dus vandaag neem ik de toko even over. Geen stress, geen files. Gewoon lekkere vibes, goede muziek en gezelligheid op je speakers. Het is vandaag 15 mei en dat betekent niet alleen extra vrije tijd voor velen, maar ook een bijzondere dag. Het is de dag van het gezin. Misschien wel het belangrijkste van allemaal. Pizza Party Day. Dus als jij nu met een slice in je hand zit, groot gelijk. Natuurlijk hoor je vandaag weer de lekkerste TikTok-topper, fijne verhalen, verrassende momenten en blikken we terug op alles wat de heren afgelopen weken hebben geproduceerd met jouw belastingcenten. Kortom, pak je drankje erbij, zet dat volume omhoog en geniet van jouw vrijdagavond met Weekend Beats. Ik ben Feedback Richard en laten we de show maar starten.

0: weekend is compleet.
1: Klein correctie, vandaag is het feedback Richard aan de knoppen, als je dat maar weet. Maar goed, we gaan luisteren naar een drietal nummers die met Italië of pizza's te maken hebben. We sluiten af met Pizza Calzone en onze Nederlandse Italiaan Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Maar nu eerst een lekker bakkie koffie. Espresso Macchiato van Tommy Cash. Hop.

0: Weekend Beat bij Patrick Paars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beat. Jouw weekend. Jouw

Hey, goedemiddag luisteraars. Hey Patrick en William. Ik ben er weer gelukkig. We zitten inmiddels al in april. En dat betekent, ja, ik wil dit blokje even gebruiken om wat frustratie kwijt te kunnen. Dat we ook 1 april achter ons hebben liggen. En wat ben ik daar maar al te blij mee, want wat heb ik een hekel aan 1 april. Of moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig 1 AI-pril? Want elke gerespecteerd bedrijf denkt dat het grappig is om een plaatje van zijn lokale snackbar, cafetaria, restaurant. Snackbar, cafetaria is hetzelfde, maar een bedrijf te gebruiken. En dan met AI er een grapje van te maken. Lieve Herman, Gerda en Joep, iedereen ziet dat dit AI is. En het is dus niet grappig. Maar goed, tot zover mijn frustratie, want daar zitten jullie helemaal niet op te wachten. Jullie wachten namelijk op de nieuwe TikTok-toppers. En uiteraard heb ik er weer 3 meegenomen. Wat Nederlandstalige artiesten zijn weer goed vertegenwoordigd. Eigenlijk zijn ze allemaal Nederlandstalig. We hebben de nieuwste van Donnie en Senna. Daar beginnen we zo mee. Waar blijf je nou? Ja, Donnie die is natuurlijk het fenomeen, hè, met zijn bijnaam. Loopt al heel wat jaartjes mee. Heeft al met heel veel artiesten samenwerkingen gehad. En volgens mij dit ook weer een mooie samenwerking samen met Senna. Dus dat kan wel eens een mooi nummer gaan worden. En over samenwerkingen gesproken. We hebben ook de nieuwste van Russo. Samen met Emma Heesters. Liefdesverdriet. En ik moet het kort houden. Dus we gaan meteen door naar de laatste. En dat is Afrojack en Lucas en Steve en Control. Die gaat wat harder. Maar goed, luister maar vooral naar. Ik zit in elk geval aan mijn tax. Dit blokje heb ik voornamelijk gebruikt om even mijn frustratie kwijt te kunnen. Mannen, volgens mij ben ik er snel weer bij in de studio. Tot snel. Hey,

0: Ja, ja, er waren de TikTok-toppers van Joost in week 14... en nu hoor je al deze platen in de top 40. Ik krijg er geen genoeg van om de stem van Joost te horen... dus we gaan luisteren naar nog een drietal uit de koker van Joost... zijn TikTok-toppers, dit keer uit week 18.
1: Ja, mannen, goedemiddag. Ja, vanuit huis weer deze week... en dus ook weer van onder een dekbed. Nou, goed... ik hoop dat jullie een fijne Koningsdag hebben gehad. Inmiddels ligt dat natuurlijk alweer een paar dagen achter ons. En wij gaan wij ons opmaken voor onder andere over een aantal weken ook het Nederlands elftal. Want het voetbal komt eraan. Nou, dat komt ook aan bod in dit TikTok-toppersblokje. Maar we beginnen deze week met de nieuwste van Lil Kleine moet ik eigenlijk zeggen. En Samuel Welte. Ze hebben de handen ineen geslagen. En hebben de plaat Maak Me Nou Niet Gek uitgebracht. Nou, Samuel Welte de afgelopen jaren natuurlijk ineens van niets naar iets. Om het zo maar te zeggen. Begon natuurlijk al met zijn hit over de Maserati. Het huis op Bali. En ja, uiteindelijk heel veel samenwerking gehad. Onder andere ook meer met de Bankzitters. En nu is daar dus eentje samen met Lil Kleine. Toch wel een veelbesproken rapper. Nou, mocht natuurlijk niet ontbreken in ons lijstje. Dus daar trappen we zo mee af. Daarna hebben we Stef Ekkel en Harry Vermegen. Nou, Harry Vermegen, dan weet je het wel. Dan gaat het over voetbal. Nou, zij hebben samen ook een plaat uitgebracht in aanloop naar... Ja, dat voetbal wat er natuurlijk aan zit te komen met het Nederlands elftal. De plaat is Wij Zijn Oranje. Nou, lekker creatief. Maar goed, hij mocht niet ontbreken wat mij betreft in het lijstje van deze week. En we sluiten hem af met What's a Girl to Do van Kiki. DJ is dat volgens mij. En dat is nu echt een plaat die echt lekker gaat. En iedereen zei weer, laten we afsluiten met een wat verhoogd tempo. Nou... Daar geef ik uiteraard weer gehoor aan. Mannen, hier zijn ze. De TikTok-toppers van deze week.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Alright, mensen. Genoeg nu over die TikTok-toppers. Tijd om even terug te gaan in de tijd. We maken een kleine terugblik naar week 16. En geloof me, daar was er eentje, hoor. Je moet je even voorstellen, drie knapen in de studio. Patrick, Joost en William. Allemaal met net iets te veel energie, net iets te veel grappen en vooral veel te veel lol. En dan moet je ondertussen ook nog serieuze gesprekken voeren met gasten die live aan de lijn hangen. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Want op papier klinkt het natuurlijk heel professioneel. We gaan even schakelen met een gast. Maar in werkelijkheid hangt er dan zo'n sfeer in die studio waarbij één blik genoeg is om iedereen dubbel te laten liggen. En probeer dan nog maar eens normaal een interview te starten zonder dat iemand halverwege zijn lach moet inhouden. Soms hoor je dan zo'n korte stilte vallen. En dan weet je, iemand probeert zichzelf weer bij elkaar te rapen. Microfoons gemuten, wegdraaien van de tafel, diep ademhalen. Maar ja, meestal wel werkt dat voor geen meter. Vooral niet als er weer een opmerking wordt gemaakt die totaal nergens overgaat. Maar eerlijk is eerlijk. Dat is ook precies de charme van Weekend Beats. Het mag spontaan zijn, het mag gezellig zijn en soms loopt het compleet uit de hand van het lachen. En weet je, juist die momenten blijven hangen. Niet alleen bij ons in de studio, maar ook bij jullie thuis, in de auto of op het werk. Dus bij deze een dikke terugblik naar week 16, de week waarin serieus doen gewoon eventjes onmogelijk was.

0: door de chaos die we hier op dit moment aan het maken zijn.
1: Chaos?
0: We zijn zo blij dat Joost weer terug is, dat het hier een beetje een chaos radio aan het worden is. Is William gewoon vergeten zijn mat mee te nemen?
2: Wat dacht je zelf?
0: Nee. Echt niet. Oh, hij heeft het naast zich liggen. Oh, ja. Daar.
2: Ja, hij is even ondergesneeuwd, hè?
3: Wat hoorde ik jou net buiten de uitzending zeggen? Vind je dit item echt zo goed?
2: Dat zei ik ook niet. Hey. Zijn er ook cd's van?
0: Wij kunnen dit natuurlijk wel als een podcast gaan uitleggen. Dus we hoeven dan niet eens de muziek te doen.
2: Nee, precies.
0: Gaan we gewoon, dat moeten we gaan doen met z'n drieën. Een podcast maken.
3: Ja, laten we het even hierbij houden.
0: Oh, okay.
2: Dit is wel heel wat. We kunnen niet alle mensen alles aan gaan doen.
0: Heren, ik moet even touwtjes straf trekken, want we hebben een uur maar. Oh, ja. En geen twee uur. Dus William, vertel.
2: Zeg dus.
0: zeg jij het maar.
2: Oké, we hebben Arjan Joost maar zo aan de lijn.
0: Ja.
2: En die gaat eventjes vertellen wat hij allemaal gaat doen binnenkort. Waar de jeugd naartoe kan gaan. Vaart en welkom, Arjan.
4: Ja, goedenavond.
2: En licht een beetje toe van wat kun je ons er lekker van maken?
4: Zo, ja, er gaat natuurlijk wel wat gebeuren de komende weken. Hè? Dat ga je natuurlijk wel meemaken met die Oranje Feestweek.
2: Ja, zeker, absoluut. En ik zag dat eerst even kijken voor aankomende zaterdagavond. Dan was er wat met het stationnetje te doen, toch?
4: Aankomende zaterdagavond gaan we eens een keer een zaterdagavond doen. Een station op zaterdag, maar dan een soort van XXL. Ja. Dus dan moet je eens een keer denken dat we een Super Saturday gaan doen. En wat gaan we dan precies doen? We gaan een mystery artiest laten komen.
0: En wie is dat dan?
4: Waarvan je dus niet weet...
0: Arjan, er luistert niemand, dus je kunt het gewoon vertellen. Wie is het mysterieus?
4: Nee, ik ga niks verklappen, jongens.
0: Okay.
4: Dus, maar jongens, echt, wat een top aan. Kan ik je nu wel vertellen. We gaan heel veel dingen in de aanbieding gooien die avond.
0: Aanbieding?
4: Ja, drankjes, mixjes, doen we het allemaal maar op.
2: Oh, kijk, dat is lekker. Ja.
0: Ja.
4: Dat gaan we zaterdag allemaal bekendmaken, dus dat moet allemaal een beetje een verrassing blijven.
0: En kunnen we Arjan eens afspreken met elkaar? Als mensen nou een bepaald woord zeggen, hè? Bijvoorbeeld karmatisch, krijgen ze dan korting op een drankje?
4: Karmatisch. Kan mij niet schelen, joh. Als ze dat kunnen onthouden, woord.
0: Ja, als jij dat wil bijhouden, want wij kunnen hier niet bij de radio kunnen niet meten hoeveel mensen eigenlijk luisteren. Dus als mensen zaterdag naar het stationnetje in Heerde gaan en je spreekt de barman aan met karmatisch. Ik vind jou karmatisch.
3: Dat betaalt Patrick.
2: Dat is geregeld.
0: Dan zet jij een streepje. Dan hoef je geen korting te geven, hoor. Maar dat je zet je een streepje, dan weten we in ieder geval van die mensen die luisteren allemaal naar de weekendbeat.
4: Ja, dat kunnen we natuurlijk doen, ja. Dat is geen probleem. Ja. Ja.
2: Nou, leuk. En met de aankomende week schijn je dus dan helemaal druk te worden.
4: Ja. Aankomende maandag beginnen we natuurlijk al een beetje met de tentaankleding voor Koningsdag en voor het Oranje Spektakel wat er allemaal gaat komen. We hebben natuurlijk vrijdagavond hebben we de Foute Bingo, die is helemaal ramvol uitverkocht.
2: Kijk, dat is mooi.
4: Meer dan 700 kaarten verkocht voor de bingo.
2: Zo, volle bak. Zo.
4: Ja, vorig jaar waren er 500 en dit jaar gaan we er ver overheen. En de vraag is, waar gaan we volgend jaar naartoe? Maar dat wordt één groot spektakel. Dat is elk jaar nog zo geweest.
2: Oh, hartstikke mooi.
4: Dan, die zaterdag, gaan we natuurlijk beginnen s'avonds met de kinderdisco. Hartstikke leuk, alle leeftijden. Het is één groot feest. Goede
3: geen volwassenen, toch?
4: Geen volwassenen, dus ja, sorry.
0: Dat kan ook geen andere leeftijden zijn.
4: Nee, maar ik bedoel, als je 14, 15 bent, kun je ook gewoon komen.
0: Ja, dan ben je ook nog kind. Nou, laat ze dat niet horen, want ze willen graag juist kind afstrijden.
2: Joost, die wil wel graag, inderdaad.
3: Ja, ik wil graag.
2: En het gaat verder.
4: Nee, maar goed, dat gaat hartstikke. Dat wordt natuurlijk een topavond, want die kinderdisco, dat is hartstikke leuk. Ja, je moet de filmpjes maar bekijken van vorig jaar. We maken er één groot gekhuis van.
0: En waar kan ik die zien?
4: Die kun je op mijn pagina zien, natuurlijk DJ Yossi. Maar die kun je natuurlijk ook zien bij de Oranje Vereniging.
0: Oh, wat goed.
2: Oh, heel goed.
0: Ja.
2: En op Koningsdag zelf komen ook diverse activiteiten met jou voorbij?
4: Nee, daarna hebben we natuurlijk zaterdagavond nog het Oranje Feestcafé.
2: Oh, ja.
4: Met Ferry de Lits.
3: Okay.
4: Die jongen met die trompet komt langs, Jeffrey.
0: Oh.
4: En natuurlijk de Gebroeders Co. komen ook nog langs s'avonds.
0: Gebroeders Co.
2: Zo.
4: Ja.
2: Nou, goed uit.
4: Weet je wel, scooter op de watertoeter.
0: Ja.
4: Oh, nee, andersom.
2: Nou, maakt niet uit.
0: We hebben nog even 30 seconden. Kun je nog eventjes aangeven waar we al dit kunnen terugvinden?
4: Op de Oranje Vereniging staat natuurlijk alles.
0: Ja.
4: Voor Koningsdag. En natuurlijk op het station natuurlijk staat ook alles op.
0: Oh, okay.
2: Hartstikke goed gegaan.
4: En natuurlijk
2: kijken.
4: Koningsdag Op de Vermeersweide staat DJ Yossi met twee leuke artiesten, ook 's middags.
0: En ik heb nu geleerd dat Vermeersweide is achter het gemeentehuis.
2: Uiteraard.
4: Ja, bij de tent.
0: Bij de tent. Oh, daar staat een tent. Ja.
2: Nou, dat is een heel grote tent staat er, hoor. Die zijn ze wel druk aan het opbouwen.
0: Ja, goed. Hey, Arjan, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt, Arjan. Ja, heel veel succes gewenst aankomende week.
3: En veel plezier.
4: En tot zaterdag.
2: Hey, ja, tot zaterdag. Zaterdag. Ja, kom eens even kijken.
0: Joe.
4: Nou, hoi. Oké, doei. Doei.
3: Doei.
0: Nou, dat was een leuk interview met meneer Arjan, hè?
2: Ja, Arjan.
0: Ja, dat was erg gezellig. Dus,
2: hij is een druk man.
0: Hij is heel druk man. In het stationnetje in Heerde was dat. Heb je nog andere leuke dingen?
2: Uiteraard. Bij de giganten, de hardcore generatie, zaterdagavond.
0: Hardcore?
2: Ja, morgenavond dus.
0: Ja?
2: Dus dat gaat iedereen lekker als het dak met spitnoise. Kaartje kost hem 19 euro.
0: Ja, ben jij ook een hardcore fan? Of,
2: nee, ik heb er helemaal niks mee.
3: Zingt,
2: ja. Het Big Fish mannenkoor. Nee, goed. Dit gaat wel iets heftiger.
0: Ja, precies.
2: Absoluut. Ja.
3: Goed, alle pijlen zijn ook al op volgende week, toch?
2: Ja. En zondag is er een rondleiding bij de brouwerij Puik.
0: Puik. Oh ja, Puik hebben we vorige keer ook aan de lijn willen hebben, maar die wil ik niet aan de lijn komen, dus dat is heel jammer.
2: Nee.
0: Wie hebben we wel aan de lijn?
2: En we hebben nu aan de lijn van Tapperij Teun. Er wordt een darttoernooi georganiseerd.
0: Ah, dart 180. Ja, daar dus, kennen we wel van.
2: En vader, welkom in ieder geval.
1: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. En vertel eens, wat gaat er gebeuren bij Tapperij Teun?
0: Dat heeft hij net verteld. We gaan darten.
1: we gaan inderdaad...
2: het hele verhaal erbij.
1: Inderdaad darten. En volgens mij is het heel goed om het Koningsweekend te openen met een koppeltoernooitje bij Tapperij Teun op 24 april. Dus iedereen is welkom voor een koppeltoernooi. Inschrijfgeld is €15.
2: Okay.
1: En het is een... Het is vooral een bruin kroegje waar over het algemeen wat oude lullen komen met schappen piemels. Maar volgens mij is het juist heel leuk om wat jeugd naar binnen te fietsen.
0: Ja, maar deze tijd van jaar. Meteen, dan begrijp ik wel wat je bedoelt met koppelen. Is het niet gewoon een datingsite? Ja. Dating gebeuren.
3: Ja, wat een koppeltoernooi. Moet ik daar een relatie voor hebben of dat niet?
1: Nee joh, de relaties worden hier gebrouwen, joh. Dat is allemaal goed.
2: Oh, kijk, dat klinkt goed.
0: Ja, maar dan moet je wel in de roos schieten, hè?
1: Ja, dat mag ook aan de achterkant, heb ik gehoord.
0: Oh, oké. Maar vertel, wat kunnen we bij jullie verwachten?
1: Ja, wat kun je niet verwachten? Het is gewoon een gezellig bruin cafeetje in het mooie Wapenveld. Aan de grote weg gelegen.
2: Okay. Kijk, en wat zijn de prijzen dan?
1: Voor het pilsje?
2: Nee, de prijzen zeg maar die je kan winnen. Als je heel goed gooit.
1: Het inschrijfgeld is het prijzengeld. Het is €15 inschrijfgeld per koppel. En dat wordt gelijk als prijzengeld ingezet. Het is een beetje afhankelijk van het aantal koppels natuurlijk.
2: Ja, kijk, het is eigenlijk een soort gesloten beursverklaring. Ja, dat geld wat binnenkomt, gaat er ook uit.
1: Ja, precies. En dat is ook een beetje de bedoeling.
2: Leuk zo.
3: Gaat het om het darten of gaat het om het bier drinken?
1: Ja, een combinatie van twee is altijd goed, maar het vooral bier drinken is gezellig.
3: Nu is het zo dat ik zelf thuis anti-roos shampoo gebruik, kan ik dan ook komen?
2: Anti-roos shampoo? Hoezo dat dan weer?
3: Te maken. In de roos gooien, toch?
0: Jee, die was wel heel ver.
3: Die was ver gezocht.
0: Die was flauw.
1: Ja, volgens mij zit er geen roos op een dartboard, maar ik weet het nog niet zeker.
2: Je kunt alleen de roos gooien trouwens, hè?
0: Alleen een bullseye.
2: Ja, dat is.
0: Hé, waar kan ik informatie vinden? Als ik bij jullie wil komen?
1: Ja, dat is een beetje ouderwets nog, zijn mijn ouders. Maar dat gaat nog via Facebook, via Tapperij Teun, via de Facebook-site.
2: Oh, dat kan ook toch?
1: Ja. Ja, dus ik hoop dat ze daar nog een beetje op zitten. Anders zal ik ook even zorgen dat er een Instagram post. Zal ik even zorgen dat er op Instagram wat wordt gezet doorzetten. Dat komt helemaal goed.
0: Nou, Teun, wij vinden jou heel gezellig van de tapperij. Jij bent denk ik ook wel van de moppetappen, of niet?
1: Nou, dat laat ik meer aan de vaste jongens over. Die zijn er wat beter in, maar af en toe is een mopje nog wel op zijn plek. Maar
2: Nou, hartstikke mooi, man. Het is heel fijn dat je dit interview wou doen. En ik wens je heel veel succes met het darttoernooi.
1: Ja, het komt helemaal goed, dankjewel.
2: En wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, graag. Altijd welkom om weer van jullie in de uitzending te komen.
2: Hou weer achterhoofd.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Dankjewel, jongens.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

One. We're gone.

0: St. Patrick.
1: Ja, ja mensen, we gaan langzaam richting het einde van dit programma en de trouwe luisteraars weten inmiddels precies wat dat betekent. Een item dat een tijdje weg is geweest, maar waar verrassend veel mensen naar vroegen, is eindelijk terug van weg geweest. En geloof me, daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want eerlijk is eerlijk, nergens hoor je zoveel chaos, honger en hilariteit tegelijk als bij dit onderdeel. We hebben het natuurlijk over het recept van de week. En voor wie nieuw is bij Weekend Beats, dit is echt precies wat je denkt dat het is. Binnen 1 minuut proberen we een compleet recept voor te lezen, inclusief alle ingrediënten en de volledige bereidingswijze. En meestal gaat dat compleet mis, versprekingen, veel te moeilijke ingrediënten, overstanden die niemand kan onthouden en luisteraars die ondertussen honger krijgen in de auto. Het hoort er allemaal bij. Maar voordat we de keuken induiken, hoor je eerst de huidige nummer 1 hit van Alex Warren met Fever Dream. Zet hem lekker hard aan, zing mee alsof niemand kijkt en daarna pennen klaar voor het snelste recept van Nederland.

0: En het item dat terug van weg geweest is, zorgt eigenlijk altijd voor een hoop hilariteit hier in de studio. Dit keer hebben we twee prachtige fragmenten voor jullie klaarstaan. Eentje van Joey en eentje van Joost zelf. Allebei snel van tong, maar geloof me, allebei compleet verschillend in hun aanpak. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen. Het moet snel, sneller, snelst. En juist dat levert weer mooie radio op. Dus ga er goed voor zitten. Zet het volume nog een tikje harder. En geniet van deze twee heerlijke fragmenten hier bij Weekend Beats.
1: Oké, Joey, ga je gang.
2: Nou, zet de oven vast even aan, 190 graden. En laat dan 4-5 filetjes, zalmfiletjes ontdooien. Pak een kilo broccoli erbij, snijd die in roosjes. Gewoon kleine roosjes, 2,5 centimeter ongeveer. De stronk kun je ook prima gebruiken, die hoeft niet naar de konijnen, mag je verwerken in je recept. Twee uitjes even snipperen en een knoflookje fijn snijden. Je mag kiezen hoe sterk je wil hebben qua knoflook. 1, 2, 3 teentjes. Ik heb ooit eens iemand gehad die gebruikte er 16 in één recept.
1: En door.
2: Ondertussen de pasta even koken, 5 minuutjes. Gaar, hè? Al dente, broccoli erbij, een minuutje meekoken, afgieten, 200 ml kookvocht opvangen, niet weggooien, want dat is heel gezond. En dan laat je de pasta en de broccoli even uitlekken. Ondertussen olie in een pan, daar doe je dat uitje in, doe je die broccoli in. Dan gooi je de zuivelspread bij, laat wat boter smelten, de zalm in blokjes snijden, even een beetje mee verwarmen. Klein beetje nootmuskaat eroverheen raspen, erdoor mengen, klein beetje peper en zout. En dan schep je de pennen, de broccoli en het kookvocht door het zuivel.
3: Ja, dat is
2: wel
3: heel...
1: We hebben nodig een vanillestokje, 500 ml volle melk, 125 gram kristalsuiker, 2 eierdooiers, 45 gram custardsuiker, 6 pakken diepvriezen, roomboter, bladerdeeg, 4 blaadjes gelatine, 5 ml verse slagroom, 1 persinesappel, 200 gram poedersuiker, 1 tube kik, decor en 30 gram abrikozenjam. Nou, wat doe je dan? Je halveert de vanillestokjes, je klopt met een gardende melk. Je hebt best wel wat spul nodig, dat doe je 5 minuten lang. Doe maar even wat dingen door elkaar heen, hoor, anders redden we het niet. Je giet al.
3: Gewoon weer.
1: De helft van het heet. Het ijszuikmengsel en meng goed door. Giet het mengsel terug in de pan bij de rest van de melk. 1 tot 2 minuten door laten koken. Giet het banketjesroom op een lage platte schaal. Even af laten koelen. Allemaal de oven in. Verwarm ondertussen in de oven 180 graden. 25 minuten gaat het erin. Week de blaadjes van 10 en 5 minuten. Even rondkloppen. 2 minuten dat raspje nog eroverheen. En uit de oven halen en klaarmaken. Ja, even afgaan.
0: Dit was het weer. Een uur terugblik op een aantal weken Weekend Beats met de heren William, Joost en Patrick. We hopen dat ze volgende week terug zijn met nieuwe energie. Ik ben Feedback Richard en ik zeg maar goed weekend en tot de volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana Moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod.

0: Bob Ja Blues.
1: Jos Niedersing.
0: Pop Ja Blues, programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock and roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2026, 2017 en 2009. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Courtney Barnett.

Australische zangeres en liedjeschrijfster Courtney Barnett staat bekend om haar humoristische spektakelige teksten. Haar debuutalbum Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit uit 2015 werd enthousiast onthaald. En nu hoor je van haar nieuwe album Creature of Habits, Wonder. De Britse zangeres en liedjeschrijfster Jessie Ware schreef mee aan het nummer New Man van Ed Sheeran en brak in Europa door met de hit Wildest Moments, dat de top 3 van de Belgische hitlijsten behaalde. Nu is haar 6e album uit, Super Bloom. I Could Get Used to This. 20.

beetje where I could get used to this. Douwe Bob won in augustus 2012 de eerste editie van de Talentenjacht, de best singer-songwriter van Nederland. In 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar hij 11e werd. En op 1 april komt zijn 8e studioalbum uit, Outcast Town, en daarvan Fly Away.

That will both fly away. De Amerikaanse countryzangeres en liedjesschrijfster Ellie Longley bracht haar debuutalbum Hangover uit in 2024 met hits You Look Like You Love Me met Riley Green. En The Wind for the Wind, nu haar tweede album Dalion, met als belangrijkste hit Shoes in Texas, met de nummer 1 plaats in de Billboard Top 100.

Well, Lonely Shoots in Texas. De Nederlandse popgroep uit Den Haag zonder milieu wordt begeleid door Camille Merisson. In 2019 verscheen hun debuutalbum Verder zonder milieu, gevolgd door Mustard Seed in 2021. Met beide albums belandde de band in de album Top 100. Nu van het derde album 24 Hours, Feels.

van milieu. Fields. Het vijfde soloalbum van de voorman van de Kings, Ray Davies, kwam uit in 2017. Het was opvolger van het album See My Friends uit 2010. In 2013 kwamen herinneringen, zijn ervaringen aan, met Amerika uit. En het album dat zou volgen moest wel Americana heten. Dat is dus het album uit 2017, I've Heard That Beat Before.

Ray Davis, I've heard that beat before. In hetzelfde jaar, 2017, kwam de 10e studioplaat uit van Sheryl Crow. Een prima zangeres, opvolger van het album Feels Like Home. Toen nog niet helemaal zich thuis gevoeld kennelijk, maar dat doet ze zeker wel op Beat Myself, Alone in the Dark.

Sheryl Crow, Alone in the Dark. Van voormalig zanger van Soundgarden, Chris Cornell, kwam in 2009 zijn derde album uit. Zeker niet wat je verwacht, want mede veroorzaakt door producer Timbaland, die altijd al een rockalbum wilde maken. Dit zijn twee albums puur rockalbums. Dit is een soort rock dance project geworden. Van Scream, You're the Get Up.

0: En met Julian Thomas, True Love, is het zo een beetje 10,5 minuut over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja blues.
2: Jan Nederveen.
1: De 90er jaren in Pop, ja blues.
0: In februari 1999 verscheen het album van Lisa Lopez, oftewel TLC, Fan Mail. Op nummer 1 gestaan destijds. Toen al zo'n 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Middels de hitsingle No Scrubs. En nu hoor je Shout.

Die LC Shouts. Een van de hits die Joe Cocker had in ons land was het liedje Summer in the City. Oorspronkelijke liedje van Loving Spoonful uit 1966. Zijn versie stond uit 1994.

0: de 80er jaren in Popje Blues.
1: Vier hits in ons land gehad. De Engelse formatie Everything But The Girl. Met gitarist, keyboardspeler Tracy Thorn, zanger Beth Watts. De eerste notering hadden ze met Each and Everyone in 1984. 8 weken genoteerd, goed voor de nummer 9.

0: 70er jaren in Popje Blues.
1: De Belgische Golden Bass Band had maar één keer een notering in ons land. Dat hadden zij met hun versie van Summertime van George Gershwin. Het liedje bleef in de tipparade steken.

Golden Beast Band Summertime. Exuma, een zanger geboren op de Bahama's. En dat kun je zeker aan zijn liedjes horen. Vrolijk en ongecompliceerd. Uit 1972, Brown Girl. Bij ons bleef het plaatje in de tipper aan het steken.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

De tweede single die Larry Williams uitbracht was Short Fat Annie. De Billboard poplijst, nummer 5 in 1957. Op de andere kant staat High School Dance.

The Infinitions, Should I Ever Love Again. Uit 1956 stond een singeltje van Carl Ballou, dat halverwege de jaren 50 vooral succes had in Amerika, Cool Cater Shoes.

Cool Gator van Carl Lou. En nog even een correctie. Dit singeltje stamt uit 1959. Tijd voor blues in Popje Blues. Robin Ford kreeg op 13-jarige leeftijd gitaarlessen, kocht zijn eerste gitaar. Op 18-jarige leeftijd zijn vader Charles had zijn eigen Charles Ford Blues Band, waarin Robin en zijn broers Mark Ford, mondharmonica en Patrick Ford drums meespeelden. Van zijn nieuwe album, zijn 47ste, Two Shades of Blue, Perfect Illusion.

Ronald Ford, Perfect Illusion. Fiona Boers, een Australische bluesgitariste, vocalist en liedjesschrijver, is al meer dan zo'n 35 jaar actief, opgetreden op alle grote festivals en podia over de hele wereld. Ze is de eerste Australische blueszangeres die in de loop der jaren 7 Amerikaanse Blues Music nominaties heeft gekregen. Van haar album uit 2017, Processing the Blues, Love Me All The Way,

Rihanna Boyas, Love Me, All The Way. De dochter van bluesgitarist Eddie Taylor, dat in 2011 in de voetsporen van haar vader, pure blues, en dat zingt Dimitri Taylor, Big Boss Man.

Michel Taylor, Big Boss Man. In 2005 kwam er een album uit van Buddy Guy, de opvolger van The Blues Singer. Een album dat destijds niet zulke goede kritieken kreeg. Maar het album Bring 'em In werd zeker beter beoordeeld. En daarvan Now You're Gone.

Buddy Guy, now you're gone. Blues gaat vaak over de wat droevige dingen in het leven. De band Blues and Trouble heeft dat zeker begrepen. Maar als je zo met die droevige dingen omgaat, dan valt er best mee te leven in van muzikaal gezien. Van een album uit 1986, No Minor Keys, met de song Blues

Blues and Trouble, Madison Blues. Boksen, zwerven, kok, schilder, verhaal vertellen. Wat je allemaal niet van Champion Jack Dupree kunt zeggen. In ieder geval geen, zeker een veelzijdige man. Maar vooral was hij bluespianist en zanger. Zijn leven was één grote reis van de straten van New Orleans door heel Amerika en uiteindelijk in Europa. In Denemarken neemt hij het album in 1963 The Blues of Champion Jack Dupree op. En daarvan Gin Mill Cell.

Oh, Jack Dupree en Jean Marcel. Nu een opname van Arthur Crudup uit 1942. Minot Frisco, blues. Arthur Crudup, zang en gitaar. Rens van Nolding, bass.

Een liedje Three Little Words werd in 1939 geschreven. Ella Fitzgerald nam het in 1939 het liedje op.

Heel Fitzgerald, Three Little Words. Van een LP van saxofonist Oliver Nelson uit 1960, Screaming the Blues. Je hoort verder Eric Dolphy als saxofoon, Richard Williams trompet, Richard Wijnands piano, George Duvivier bass en Roy Haynes drums, alto itis.

Oliver Nelson, Alto Itis. Tijdens zijn funk-fusion-periode ontdekte Miles Davis saxofonist Sam Morrison. Hij mocht ook een tijdje in zijn band spelen. In die periode bracht hij ook zijn debuut uit June, in navolging van ook Miles Davis een fusion-funk-plaat. In 2005 verscheen Miles Away met veel fusions, zoals The Champ.

Sam Morson, de Champ. En de zanger die je hoorde was Rick Kurik. Het Nederlandse jazzmusical Benjamin Herman is vooral bekend als alt-saxofonist en leider van het New Cool Collective. Meer dan 60 albums gemaakt. Het was de laatste, de Tokyo Sessions. Je hoort Zora.

mailtje naar poppleblues@gmail.com. En volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site van RTV 794 onder het item op Radio TV. Ik wens u nog een heel mooi weekend. Geniet ervan. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. Je hoorde de Commodores en Lady, You Bring Me Up. We gaan verder met nieuw werk Walter G. en Jay Caruso. Here's From East to West.

En dat waren er een drietal achtereenvolgens in de Flashback Radio Show. Kim Swain en Wright hoorde je daarachteraan. Barbara Stevens, Giving It Up en Jeff Lover. Samen met Karen White, The Facts of Love. Hier is Garrett Duncan en Don't Be So Hard On Yourself.

Disco Groove uit het begin van de jaren 80 en Starbound. We Can Make It, je hoort het hier in de Flashback Radio Show. Hey, het is tijd voor nieuw werk. We gaan het een beetje rustiger aan doen met de laatste track van Jared Lawson. En hier dus...

Debbie James hoor je, samen met Ryan Corbett en Soul Persona, The Things That Were Said. En daarmee gaan we naar het einde van uur 1 van de Flashback Radio Show. Blijf gewoon nog even lekker luisteren. Straks weer bij je terug met nog een uur lang Flashback. De hits van vroeger en nu op jouw radio. Iedere week, hier is The Reddings en Third Party.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur de RTV 714 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

En met de dames en heren van Rolls Royce zeg ik welkom terug, luisteraars, in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio. Dit kwam uit het begin van de jaren 80. Best Love, een track die je toen veel hoorde ergens rondom 1982.

Een nieuwe track hoorde je vandaag in de show. Hubert Yves, The Third and Still Together. Zoals ik al zei. We gaan terug naar de jaren 80. 1984 om precies te zijn. Samen met Simplicius, Eugene Wilde. And Why Don't You Let Her Feel It?

En dat was Simplicius uit 1984. Let Her Feel It in de Flashback Radio Show. Hey, je hoort het al, Pretty Polity op de draaitafel van het album Cupid and Psyche 85. Dat is een album die is in 1984 uitgekomen. Wat opnieuw uitgebracht trouwens dit jaar, 2026, speciale uitgave, limited edition. Ik ga even kijken op de site van Pretty Polity om daar meer over te weten. En ik heb hem al in de pocket.

blijft natuurlijk nostalgie uit de jaren 80. Een nostalgisch album ook, hè? Cupid and Psyche 85. Dat kwam uit in 1984, by the way. Sommige tracks daarvan althans. Would Bees onder andere. En Absolute. Hypnotized. Lover to Fall. En meer van dat. Zij komen dit jaar met een remake-album. Een speciale uitgave. Zowel op vinyl verkrijgbaar als op cd. Ja, en die kun je pre-orderen. Nog even geduld. En dan komt hij hier voorbij. Want uiteraard hebben we hem besteld. Cupid and Psyche 2026. En je hoort vandaag een oude track natuurlijk in de Flashback Radio Show.

En zo zijn we in het laatste gedeelte alweer beland van de Flashback Radio Show van deze week. Dit was vroeger goed voor volle dansvloeren. Rokerige volle dansvloeren. Ja, zo ging dat. Sharon Redd, In the Name of Love. Hey, we gaan een nieuw werk draaien van...

nostalgie uit de jaren 80. Atlantic Star en Armed and Dangerous. Was het een album track. En daarvoor natuurlijk Dynasty Straight Out. Ook een 80s track.

Mooie nieuwe track van Glass Rosen. And If This World Were Mine. Dat ken je natuurlijk van Marvin Gaye, ook natuurlijk vanuit de jaren 70. Hey, we gaan back to the 80s. Daarmee gaan we naar het eind van de Flashback Radio Show. Hier is nogmaals Peter Brown en CC One Dance. Ik spreek je natuurlijk graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. Hier is Peter en CC One Dance.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.

0: maar 7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch

door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst

Pakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington, D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.